0: gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. En Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Bluff, Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een 10-tal gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?
1: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
4: vakantie!
3: ANWB en gaan!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om en ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden.

0: doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dat is volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
7: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersports en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
7: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen. Nieuwtjes, tips en veel muziek in Wien.

Ja, goedemorgen hoor en leuk dat je luistert naar Weekend bij Omroep Zeeland. Normaal gesproken met Elias, vandaag zit ik hier, ik ben Stefan. Zometeen hoor je het laatste weerbericht. En ik bel weer met de boswachter Paul Begijn. En deze zomer geeft hij allerlei tips, plekken in de Zeeuwse natuur die je misschien nog niet kent. Een beetje de verborgen parels. Ik ben benieuwd waar hij ons straks mee naartoe neemt. En natuurlijk ook een hoop muziek. Douwe, Bob en Sera zijn hier nu met Could Have Been Us.

0: Beaches met You Should Be Dancing in Weekend. Goedemorgen, leuk dat je luistert. Straks eens even bellen met de boswachter. Hij heeft natuurlijk weer een verborgen parel in de Zeeuwse natuur. Ja, ik ben benieuwd waar hij ons mee naartoe neemt. Maar of het ook lekker weer is om er vandaag op uit te gaan, dat hoor je nu in het weerbericht.
1: Goedemorgen. We staan vandaag onder invloed van een hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland. En dat betekent dat we te maken hebben met een noordwestenwind. En daardoor zal het, ondanks het vrij zonnige weer, toch een aangename temperatuur zijn. Met een mix van stapelwolken, af en toe wat hoge bewolking, komen de maximumtemperaturen vanmiddag te liggen tussen 23 en 25 graden. Met zoals gezegd een matige wind rond windkracht 3 en uit het westen tot noordwesten. Ook morgen hebben we het aangename zomerweer, maar het wordt wel weer warmer. We krijgen middagtemperaturen van 24 tot 28 graden, want we hebben veel zon, ook wel een paar stapelwolken. Maar de wind die komt uit het noordoosten is zwak tot matig en daardoor zal het dus landinwaarts wat sneller opwarmen. Maandag wordt de warmste dag van deze week, want dan stijgt het kwik naar een gemiddelde van 30 graden. Op een aantal plaatsen in de provincie kan het 32 of misschien wel 33 graden worden. We hebben volop zon en een licht briesje die komt uit het noordwesten tot noordoosten. Wel zien we dat er wat onstabiliteit onze kant op komt, want in de nacht naar dinsdag, maar vooral dinsdag overdag, kunnen we te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Ondanks die onweersbuien blijft het eerst nog wel warm, want de maximumtemperaturen komen dinsdag te liggen rond 28 graden. Ook op woensdag hebben we nog een enkele bui, af en toe ook zon en een temperatuur die nog iets verder terugloopt tot ongeveer 25 graden bij een matige westenwind.

0: Shakira en Burna Boy met Die Die. Ja, het lied natuurlijk van het afgelopen WK voetbal, maar nog steeds een dikke hit. Je zit er misschien al klaar voor, want iedere week hoor je hem hier in weekend, boswachter Paul Begijn, met nu in de zomer steeds tips voor prachtige plekken in Zeeland, in de natuur. En dat zijn dan plekken die misschien iets minder bekend zijn, de verborgen parels. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar neem je ons vandaag mee naartoe?
1: Ja, een beetje naar een verscholen plek. Helemaal in het uiterste puntje, de zak van Zuid-Beveland tegen de Westerschelde aan. Daar ligt een prachtig fort, Fort Ellerwezijk. En dat is onderdeel van een 19e-eeuwse verdedigingslinie. Die moest voorkomen dat vijandelijke schepen naar Antwerpen voeren. En het is gebouwd tussen 1835 en 1839. Het is nog niet zo heel oud. Ja, en dat is Fort Ellerwezijk.
0: Ja, als jij het over een fort hebt en je legt het zo uit, dan zijn er misschien ook mensen die niet meteen aan een natuurgebied denken.
1: Nee, maar het ligt wel echt ingeklemd tussen verschillende natuurgebieden. Het had echt als functie om met de kanonnen van de vestiging van Terneuzen om de Westerschelde eigenlijk te bewaken, om daar de controle over te krijgen voor de scheepvaart richting Antwerpen. Omdat Nederland en België die zijn destijds van elkaar gescheiden. En ja, om daar controle op de scheepvaart uit te oefenen, waren daar dus kanonnen en het fort aanwezig. Alleen al kort, eigenlijk na de bouw van het fort, sloten België en Nederland een akkoord, een soort neutraliteitsakkoord, waardoor het fort al snel zijn functie verloor. Alleen tijdens de Tweede Wereldoorlog is het nog eventjes in Duitse handen geweest om te dienen als gevangenis. De kazematten die daarin zitten, die hebben gediend als gevangenis. Ja, voor de rest is het nu vooral door de natuur overgenomen en kunnen mensen het natuurlijk bezoeken voor de cultuurhistorie.
0: Ja, wat maakt het zo bijzonder nu, vind jij?
1: Ja, het ademt echt nog die geschiedenis uit. Een vrij jonge geschiedenis wel. En tegelijkertijd grenst het ook aan prachtige natuurgebieden. Als je richting het oosten loopt vanaf het fort, dan kom je allereerst een heel mooi getijdenhaventje tegen. Echt zo'n getijdenhaventje dat nog droog valt bij eb. Oh ja. Nou, daar liggen dan van die vissersbootjes in en die vallen dan bij eb droog op het slik. Ja, vanaf het havenplateau kijk je dan richting het oosten uit over een prachtig slik- en schorregebied. Dat is het Zuidgors. Ja, je gaat eigenlijk een soort van stap terug in de tijd. En dat vind ik zo bijzonder aan het fort en de omliggende natuurgebieden.
0: En zijn er nog een beetje bijzondere vogels of andere dieren te zien?
1: Ja, absoluut. Het is echt een vogelwalla. Echt de ligging tegen de Westerschelde maakt ook dat het voor vogels een heel aantrekkelijk gebied is. Zeker als je vanaf het fort richting het westen gaat, want dan kom je in laag 1887 tegen. Dat is echt een beetje zo'n wetlandachtig, moerasachtig gebied. Ja, en daar wemelt het van de vogels. Onder andere kluten, tureluurs, lepelaars, allerlei soorten plevieren. Allerlei soorten die heel goed gaan op het slikken, waar ze hun voedsel kunnen vinden, die tref je daar wel aan. En ja, dat kun je daar van vrij dichtbij met een verrekijker kun je dat heel mooi observeren.
0: Ja, toch mooi. In ieder geval zo'n oud gebouw. En als je daar dan toch bent, dan kun je gewoon van de natuur daar genieten.
1: Ja, absoluut. En het wordt ook gerund door vrijwilligers. Dat is ook wel leuk om te vertellen. Vrijwilligers die bijna ieder weekend aanwezig zijn om het fort open te houden. En de hele zomer is er ook nog een expositie te zien van kunstenaar Rem van den Bos. Dat heet Drijfkracht. En dat is een expositie die aandacht vraagt ook voor de gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat heeft hij op een hele mooie manier in beeld gebracht. En als je even naar de site van Natuurmonumenten gaat, dan kun je het beste doen via Google, eventjes Fort Ellerwezijk zoeken en dan Natuurmonumenten. Dan kom je uit op de gebiedspagina en dan vind je ook alle openingstijden en openingsdata.
0: Nou, kijk eens aan. Mocht je nog iets zoeken deze zomervakantie of daarna een trip in de Zeeuwse natuur, dan is dit misschien iets voor jou. Dankjewel, boswachter Paul Begijn. En volgende week horen we jou natuurlijk weer met een nieuwe tip. Dankjewel en een fijn weekend.
1: Graag gedaan, goed weekend.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Je

0: Mooi hè, Cresip met All My Life in weekend bij Omroep Zeeland. En natuurlijk houden wij hier bij Omroep Zeeland ook de Zeeuwse muziek in de gaten. Vooral muziekredacteur Marcel van der Dries doet dat. En weet je wat zo fijn is? Hij zet dat altijd voor ons op een rij in het windorgel.
1: Donsen en Victor zeggen yeah yeah. Grote geelstaart haalt een natte zeil. En Kind Human verspreidt lieve boodschappen. De Zeeuwse artiesten die actief zijn in het genre hip-hop weten elkaar goed te vinden. De nieuwste samenwerking is er eentje tussen Donovan Olijfveld, alias Donsen, en de Amerikaanse Zeeuw Vincent Lawrence, voorheen bekend als Young Villian, maar hij gaat tegenwoordig door het leven als Victor. Het resultaat is Yeah Yeah, een nummer gecomponeerd en geproduceerd door Jesse van de Ketterij.

Als laatste opwarmer voor de komende EP komt de band Grote Geelstaart uit Capelle met de single Nat Zeil. Toegegeven, het is muziek die je het beste kan ondergaan in een live setting. Het plaatje, de vijf heren in wit overhemd met stropdas, doet dan ook zijn werk. De band is erin geslaagd om met hun psychedelische noise rock een imago op te bouwen dat nieuwsgierig maakt en als een magneet werkt op een jong publiek. De zomervakantie is voor de bandleden inmiddels voorbij en ze kondigen aan dat ze binnenkort weer op het podium te zien zijn. En als je dat bericht leest, gaat er een huivering van verlangen door heel je lichaam.

Het windorgel gaat even met zomerreces, dus ik wil eruit gaan met een lieve boodschap van Kind Human. Dat is Isabelle van Beek uit Middelburg. Als ze naar het nieuws kijkt, vindt ze het steeds moeilijker om nog op te kijken tegen de mensen die het voor het zeggen hebben in de wereld. Zelf verspreidt ze daarom lieve boodschappen en brengt ze deze zomer door in de natuur. Natuurlijk met veel muziek. Onder het motto "Iedereen is lief geboren, kies je ook voor het licht", schreef ze eerder het lied Try Again. En daarmee hoopt ze positief te blijven in de geopolitieke madness van dit moment.

Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.

0: Robert Palmer. In deze editie van Weekend met Best of Both Worlds. Natuurlijk is er midden in de zomervakantie van alles te doen in de provincie. En als je nou zo'n evenement weet, als je in de organisatie zit of je wil gewoon zelf iets onder de aandacht brengen, dan mag je altijd ons Weekend antwoordapparaat inspreken. 0118-499-990. En dan komt jouw bericht hier gewoon op zender. En dit is er afgelopen week allemaal ingesproken op dat antwoordapparaat.
1: Het antwoordapparaat.
2: Morgen, zondag 2 augustus, vindt er een orgelconcert plaats met de naam Bach op zondag in de Nicolaas de Brouwershaven. De huisorganist Marien Stouten speelt het Van Vulpenorgel, het beroemde Chacanne BWV 1004 van Johann Sebastian Bach, voor viool, solo en een bewerking voor orgel. Het concert begint om 12 uur en duurt ongeveer 3 kwartier. De toegang is gratis.
3: Goedemorgen, luisteraars van Omroep Zeeland. Hier Dick de Poter van de Sint-Baaskerk in Aardenburg. Namens het Bachcomité kondig ik u weer een orgelconcert aan op zaterdag 1 augustus om 2 uur in de Sint-Baaskerk. Een leerling, Renaud van de Lange Rijt, speelt dan samen met zijn dochter Hanne, die op trompet speelt, een mooi stuk voor u. Ik nodig u van harte uit om deze uitvoering bij te wonen. Het Bachcomité staat ervoor om jong talent en nieuwelingen ook een kans te geven om een concert te geven. Dus bij deze van harte welkom. Na afloop bent u uitgenodigd voor een drankje. Dank u wel.
4: De Vrije Evangelische Gemeente Nieuwvliet organiseert evenals voorgaande jaren weer een aantal zomerzangavonden. Zondag 2 augustus is de tweede zangavond. Dit is een Johannes de Heeravond op verzoek van veel mensen die hier speciaal voor komen. Zowel mensen uit de streek als toeristen. De toegang is vrij. Wel wordt er een collecte gehouden voor een goed doel. De aanvang is om 8 uur 's avonds in het gebouw van de Vrije Evangelische Kerk in Nieuwvliet, Provinciale Weg 2, tussen de twee rotondes. Inkom vanaf 7:15 met koffie of thee. En zondag 16 augustus is de derde zangavond, waar we dan weer uit verschillende liedbundels zullen zingen. We hopen u allen te ontmoeten om met ons mee te zingen. En neem gerust anderen mee. Tot ziens op zondagavond 2 augustus en natuurlijk ook op 16 augustus.

0: Nielson samen met Miss Montreal. Dit was Hoe. Iedere week zet de sportredactie van Omroep Zeeland 8 Zeeuwse sportfotografen in het zonnetje. Ze worden uitgelicht en in dit zevende deel staat Arjan Schotanus centraal. En hij verdient die aandacht misschien wel het meest van allemaal. Na een bijzonder moeilijke periode zocht sportverslaggever Mark Samson hem op tijdens de stratenloop in Burghaamstede.
1: Ik ben Arjan Schotanus, ik ben sportfotograaf. Ik ben graag bij de wedstrijden om fotoverslagen te maken van de atletiek op Walcheren en omstreken.
2: Wat trekt u zo in het vak van atletiek fotograferen?
1: Het is geboren uit een kuitblessure. Ik liep zelf ook wedstrijdjes mee, maakte af en toe fotootjes met een heel klein cameraatje. En toen een kuitblessure en toen ben ik foto's gaan maken met een klein cameraatje. En ondertussen loop ik met een halve meter camera om mijn nek.
2: Hoe lang doet u dit al, als ik vragen mag?
1: Zo rond 2006, 2007. Het is gelukkig alleen in het weekend en af en toe door de week.
2: We waren net ook even in gesprek en u heeft best een lastige periode achter de rug.
1: Een paar jaar geleden hebben we samen corona gekregen en ik ben erin gebleven, long covid. Ik had in principe dat het ergste van het ergste, zou je nou niet zeggen, maar het is nog altijd wel aanwezig. Ik heb alle afdelingen gezien in het ziekenhuis. Ik begon op een moment ook bloed op te hoesten. Dat was heel veel. Ik hoestte zo hard dat ik mijn longen kapot gehoest had. Fysiek ben je beperkt. De trap op gaan met twee handen. Maar ook ja, het geheugen. Dat laat ze ook nog wel eens in de steek. Dat wordt thuis in het begin niet altijd even gewaardeerd. Maar dat is onwetendheid van ons samen.
2: Als u nu terugkijkt op die periode, hoe fijn is het dan weer voor u om gewoon weer langs de kant te kunnen staan en iets te doen waar u echt van houdt?
1: Ja, met foto's verbind je mensen. Ik ben een soort verbinder. Ik praat graag met mensen. En door de foto's leg je ook gewoon een verbinding. En de respons is altijd goed. En als ik wel eens op Facebook de foto's neerzet, tegenwoordig kan je zien hoe vaak er gekeken is. Dan denk ik, zo! Ja, dat is gewoon fijn om te zien dat je dat bekeken wordt en gewaardeerd wordt, laat ik het ook zo zeggen.
2: Dan inderdaad even over die foto's zelf. Waar moet u allemaal wel niet op letten als u bezig bent tijdens zo'n wedstrijd?
1: Ja, de nummer 1 en 2, 3. En
2: die zijn het belangrijkst?
1: Ja, dat is het belangrijkst. Maar als ik niet in de buurt ben, vind ik het ook niet erg. Maar als ik ze onderweg gefotografeerd heb, ik hoef niet speciaal een finishfoto te hebben. Ik heb liever een actiefoto van onderweg van de winnaar. Dat hij met zijn handen in de lucht loopt over de finish. Ja, dat is mooi. Maar ik zie hem liever in strijd met iemand anders onderweg.
2: U heeft natuurlijk al talloze foto's gemaakt. U bent op talloze evenementen geweest. Wordt u ook herkend op verschillende evenementen?
1: Ja, we kennen elkaar allemaal ook gewoon. Ik ben wel het bekende Zeeuw, laat ik het zo zeggen, op dat gebied.
2: Als u nou nog één foto zou mogen maken die u nog niet gemaakt heeft, wat is dan uw droomfoto?
1: Nou, dat kan je van tevoren niet bepalen. Dan moet je tegenaan lopen. Dat je ergens loopt en je hebt je camera bij of je telefoon en je ziet opeens iets, die moet ik hebben. Want droomfoto's die je in scène gaan zetten, dat is geen droomfoto meer.

0: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen

0: Mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
9: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
10: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen. Nieuwtjes, tips en veel muziek in Weekend met Stefan Dane.
11: Omroep Zeeland.
13: En for love's sake, each mistake, oh you.

Ja, ik laat ze wel even uitzingen natuurlijk. Ashford & Simpson met Solid in een nieuw uur van Weekend. Zeg, wat leuk dat je luistert. En straks krijg je de cultuurtips van Rob Bakker. Als je dan naar de bioscoop wilt, nou, dan moet je ook zeker even blijven luisteren. Want de filmtip krijg je straks ook. Natuurlijk het weerbericht en heel veel fijne muziek zoals deze. Ella Langley, ze is een ster in Amerika. Ze staat al weken stijf bovenaan daar in de hitlijsten. En je hoort haar nu hier bij Omroep Zeeland in Weekend. Ella Langley dus met Choosing Texas.

0: Dat was Amy Winehouse samen met Mark Ronson, Valerie in Weekend. Vanochtend kwam de zon op om 6:04. Ja, ik heb dat niet meegekregen, moet ik eerlijk bekennen. En vanavond om 9:30 gaat hij weer onder. Dat betekent dat het 15,5 uur licht is vandaag. Nou, lekker toch, zo in de zomer. Ik word er altijd wel blij van. Maar goed, genoeg over die zon. Je wil natuurlijk weten wat het weer gaat doen vandaag. Dit is het weerbericht van vandaag en de komende dagen.
1: Goedemorgen. We staan vandaag onder invloed van een hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland. En dat betekent dat we te maken hebben met een noordwestenwind. En daardoor zal het, ondanks het vrij zonnige weer, toch een aangename temperatuur zijn. Met een mix van stapelwolken, af en toe wat hoge bewolking, komen de maximumtemperaturen vanmiddag te liggen tussen 23 en 25 graden. Met zoals gezegd een matige wind rond windkracht 3 en uit het westen tot noordwesten. Ook morgen hebben we het aangename zomerweer, maar het wordt wel weer warmer. We krijgen middagtemperaturen van 24 tot 28 graden, want we hebben veel zon, ook wel een paar stapelwolken. Maar de wind die komt uit het noordoosten is zwak tot matig en daardoor zal het dus landinwaarts wat sneller opwarmen. Maandag wordt de warmste dag van deze week, want dan stijgt het kwik naar een gemiddelde van 30 graden. Op een aantal plaatsen in de provincie kan het 32 of misschien wel 33 graden worden. We hebben volop zon en een licht briesje die komt uit het noordwesten tot noordoosten. Wel zien we dat er wat onstabiliteit onze kant op komt, want in de nacht naar dinsdag, maar vooral dinsdag overdag, kunnen we te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Ondanks die onweersbuien blijft het eerst nog wel warm, want de maximumtemperaturen komen dinsdag te liggen rond 28 graden. Ook op woensdag hebben we nog een enkele bui, af en toe ook zon en een temperatuur die nog iets verder terugloopt tot ongeveer 25 graden bij een matige westenwind.

0: Sommieux met It's Only Love in Weekend bij Omroep Zeeland. Je zit er misschien al helemaal klaar voor, want ja, je weet het, rond dit tijdstip dan krijg je de cultuurtips van Rob Bakker. En volgens mij zit Rob Bakker er ook al helemaal klaar voor. Goedemorgen, Rob.
1: Ik zou zeggen een hele goede morgen, Zeeland. Want er is vandaag weer heel veel te doen. Kunst en activiteiten liggen voor ons klaar. Van kunst op een zonnig pleintje tot een speurtocht voor de kleintjes. En aan het eind van de middag verandert een van onze mooiste kustplekjes aan de Brouwersdam in één groot dansfestijn. Zeeland zit weer overvol, dus laten we er meteen in duiken. We beginnen in Vlissingen, bij het Maritiem Museum Zeeland. Daar kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar de hele zomer aan de slag met de kidsroute. Ga mee naar zee. Ze krijgen een doeboekje mee en gaan op zoek naar antwoorden. Wie was Michiel de Ruiter eigenlijk? Wat verhandelden de zeeuwen vroeger? En hoe was het leven van kinderen in Vlissingen honderden jaren geleden? En tussen al die speur-, denk- en tekenopdrachten door is er ook nog dat prachtige uitzicht over de Westerschelde. De route loopt nog tot 24 augustus. Dus daar heb je even de tijd voor. Van Vlissingen reizen we door naar Middelburg, naar de Nieuwe Kerk. Daar geeft organist Geurt van Lagen een lunchconcert. Om 12:30. Dat is even een half uurtje stilte en klassieke muziek. Als je nou zin hebt om even de vakantiedrukte te mijden, even een kerk in te gaan, even een half uurtje rustig te zitten, dan is dit, voor wie van orgelmuziek houdt, een heerlijk rustpuntje van de dag. En dan naar Zierikzee. Naar dat kleine heerlijke pleintje aan de Maarstraat. Met de kikkerfontein. Elke zaterdag in augustus tussen 11 en 5 uur verandert dat in plein Montmartre. Kunstenaars nemen gewoon hun eigen stoeltje en tafeltje mee en laten aldoende zien wat ze maken. Geen kramen, geen aanmelding nodig. Iedereen mag aansluiten wanneer het uitkomt. Er ontstaan vanzelf gesprekken, zoals ook op Montmartre. Er is live muziek en de sfeer is heerlijk losjes. Doe het gewoon. Loop er even doorheen. En dan voor de dansers. We bewaren het dansspektakel voor het laatst. Vanmiddag om 3:00 verandert de Brouwersdam weer in het feeststrand van Zeeland. Beach Boom is terug. Met je voeten in het zand, dansen op muziek van verschillende DJ's, verdeeld over 3 areas. Van de eerste beat in de middagzon tot diep in de nacht om 1:00. Zon, zee, zand en de bas. Meer heb je eigenlijk niet nodig voor een perfecte strandzaterdag. Kortom, of je nu kiest voor rust en kunst of voor zand tussen je tenen tot diep in de nacht, Zeeland heeft het vandaag allemaal. En kijk voor het volledige overzicht op uitinzeeland.nl of blader even door ons digitale tijdschrift. Je kunt ook even naar de podcast luisteren, waar we goede gesprekken voeren met kunstenaars uit Zeeland. Nog een heel fijn cultuurweekend toegewenst en tot de volgende week.

0: Ook in het weekend. Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland. Altijd.
1: Goedemorgen. Ik luister altijd naar...
2: Stefan Dane op Omroep Zeeland.

0: Billy Joel met The River of Dreams. Ik denk zomaar dat ik deze zomervakantie nog wel een keer naar de bioscoop ga met mijn kinderen. Dus ik ga zeker goed luisteren naar die filmtip waar Perry Mulder zo mee komt. Ja, en volgens mij, het is zomervakantie dus. En er komt volgens mij nog wel van alles uit, Perry. Goedemorgen.
1: Zeker. En wat voor een deze week. Namelijk de nieuwe Spider-Man, Brand New Day. Ja, na de No Way Home levert Peter Parker in dit verhaal volledig alleen. Niemand kent hem meer, dus het is echt een hele nieuwe kijk op het personage van Peter Parker. Het wordt ook niet geregisseerd door dezelfde regisseur die de andere drie delen heeft gedaan, maar nu door Destin Daniel Cretton. Hij maakte die Marvel side story Shang-Chi en The Legend of the Ten Rings. Er zat heel veel actie in, en echt fysieke actie in. Dus ik denk dat ze daarom hebben gekozen voor hem om deze te regisseren en ook eens een keer even weer nieuw licht op het verhaal te brengen. En ook wat meer in het leven van Peter Parker zelf te kijken. Dat hij wat meer op de persoon zit. Dus ik denk dat de Spider-Man films echt wel een andere Spider-Man gaan zien. In positieve zin, denk ik. Het was de tijd na die drie films weer voor even iets nieuws. Even een beetje verfrissing. Het is uiteraard natuurlijk wel weer met Tom Holland, want die speelt Spider-Man voortreffelijk. Dus ja, ga die vanaf dit weekend kijken in de bioscoop. Ik weet zeker dat de Spider-Man films hier al maanden naar uitkijken. Maar het mag nu. De bioscoop is open.

0: Wat een fijne plaat. Oftewel, hoe je pleiten. De Rolling Stones met Dandelion in Weekend. Goedemorgen. Ik vind het leuk dat je erbij bent. We gaan eens even terugblikken op de radioweek bij Omroep Zeeland. Op de struisvogelboerderij in Sluis zijn deze week jonge vogels uit het ei gekomen. En zo'n ei weegt 1,5 kilo en de vogeltjes die groeien nu 1 centimeter per dag. Ze worden nog apart gehouden van de volwassen dieren, omdat de vrouwtjes erg agressief kunnen worden naar bezoekers als ze denken dat die jongen gevaar lopen. Dat vertelt eigenaar Floris de Bruikere in Goedemorgen Zeeland.
1: Dan maken ze zich eerst zo groot mogelijk en dan de vlerken in de lucht, de veren zijn eigenlijk alleen maar voor de show en de stier, want ze kunnen niet vliegen. Maar als ze dan als één muur voor je staan, dan is het een muur van 3 op 3 meter. Komt heel intimiderend over.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is nog steeds droog en de gevolgen daarvan merk je steeds meer. Het waterschap heeft een verbod ingesteld op het onttrekken van water uit sloten en kreken in het grootste deel van de provincie. Want het water, wat dat er nog is, is hard nodig om verdere schade aan natuur en waterkwaliteit te voorkomen. Is het nu eigenlijk in deze droge periode nog verantwoord om bijvoorbeeld de tuin te sproeien? Cor van Doeselaar gaf in Zegt u het maar tips, ja, hoe je op moet letten met dat waterverbruik.
2: Ik vind dat er toch veel verspilling is aan ons leidingwater. Hè? Eigenlijk gaat de stelling meer over het water wat opgevangen wordt in de sloten en zo. Maar ik wou het dan over het leidingwater hebben. Ik vind het zonde dat de mensen het zo verspillen.
3: Wat op welke manier verspillen we het volgens u?
2: Ja, ten eerste met je tuin te sproeien natuurlijk, dat is nergens voor nodig. Dat kan je ook, ik doe dat op een andere manier, ik zou zeggen hoe dat hier gaat. Hè. We zijn begonnen met 1 vat van 100 liter of zoiets, in het schuurtje, om daar de afvoer in te laten lopen. En dan hadden we heerlijk water om de tuin te begieten. En op een gegeven moment in de zomer was dat op, want het is natuurlijk maar 100 liter, dat is een beetje weinig. Weer een tank erbij gekocht, maar toen kwamen we er toch achter dat het in de zomer wij toch meer nodig hebben. En toen heb ik een oud zwembad had ik hier. Ja. Dat gebruikten we niet meer. En dat heb ik aangesloten op de afvoer van het huis. Dus dan komt er veel water in. En daar doen we het nu mee. En we hebben dan 3000 liter water. Dus dat is fantastisch. Daar kunnen we de tuin mee begieten. En dat niet alleen. Maar ondertussen, dat is al een jaar, denk ik. Ja. Dat we het leidingwater wat we gebruiken om de wc te spoelen, dat vinden we zo zonde. We hebben gewoon 2 emmertjes. En die halen we dus elke keer mee naar buiten om water te halen uit het zwembad.
3: Oh.
2: En die gebruiken we om de wc door te spoelen voor kleine boodschappen.
0: Kijk, dat zijn nog eens tips van Cor van Doeselaar om zuinig om te gaan met water. Hè? En als Cor het heeft over doortrekken, ja tja, dan moet ik toch denken aan dit lied van Dingetje.
4: Trek jij wel goed door, Cor? Trek jij wel goed door, Cor? Trek jij wel goed door, Cor? Je zit niet op kantoor.
0: Ja, dat is Dingetje dus. Met een lied met de fantastische titel Ben je aan de race, Kees. Maar goed, het is natuurlijk een grapje, Cor, want jouw tips zijn natuurlijk hartstikke nuttig. Komende week kun je natuurlijk ook weer iedere dag bellen naar Zegt u het maar 0118-499-999 om 5:30. Van maandag tot en met donderdag 1 thema. En vrijdag kun je nou zo'n beetje alles kwijt wat je maar wil.

Van het legendarische album The Joshua Tree. Dit was I Still Haven't Found What I'm Looking For van U2 uit 1987. Een mooi jaar. Straks in weekend natuurlijk de boekentip nog. Ook de Europlaat. En ik ga die sokken verloten. Eerst muziek nog. Alex Warren, Burning Down.

0: en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
7: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al 1 jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Hi, I'm Andrew.

0: van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
6: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl. Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemorgen. Nieuwtjes, tips en veel muziek in

really the first time. Chef Special met Miracles in een nieuw uur van Weekend. Leuk dat jij luistert. Zometeen natuurlijk de boekentip. Ja, dit is wel een bijzonder boek. De boekverkoper die heeft het over een non-fictieboek. Boekverkoper Hans uit de Neuzen. Maar het leest als een thriller. Ik mag ook weer de Omroep Zeeland sokken verloten. Daar kijk ik nu al naar uit. En de Europlaat. We reizen af naar een land in Europa. En ik draai een oude zomerhit uit dat land van lang geleden dus. Nou, je hoort straks welk lied. Het is nog steeds lekker om te horen. Zeker nu in de zomer. Eerst gaan we naar Bruno Mars. Dit is Risk It All.

Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: Joyride van Roxette. Je luistert naar Weekend bij Omroep Zeeland. En door de week hoor je rond dit tijdstip Goedemorgen Zeeland. En in Goedemorgen Zeeland on tour gaan collega's Veerle en Elsa samen op pad. En ze geven elkaar steeds opdrachten, telkens in een andere Zeeuwse plaats. Eerder deze week waren ze in Burghaamsteden, waar ze voor één keer moesten samenwerken om een reuzenbolus te bakken bij bakker Arjan.
1: Elsa, kom je helpen? Ik heb een krukje voor je. Elsa die stapt op het krukje, want anders zijn we natuurlijk, kunnen we niet samenwerken. Arjan heeft net gezegd, het gaat om teamwork.
2: Ik heb toegekeken.
1: Je hebt toegekeken.
2: Dus we pakken eerst die grote brok deeg.
1: Het is een soort pizza, vind ik.
2: Oh ja, qua kleur toch
1: pizza.
2: Zeker?
1: Misschien kunnen we er ook wel een pizza, een bolus pizza.
2: En jij moet hem neerleggen.
1: Een beetje de suiker in het midden.
2: Ja. Oeh, dat plakt.
1: Een vieze. Oeh. Het voelt een beetje als nat zand. Maar dan
2: ja.
1: We leggen die bonkdeeg in het midden. Ja. En dan moeten we dus met z'n tweeën.
2: Moeten we niet eerst een stukje trekken?
1: Wacht, ik rol hem al even voor, denk ik.
2: Ja, maar jij rolt hem steeds dat hij uit elkaar vliegt.
1: Nou ja, ik weet het.
2: Dat gebeurt nu ook al, zie je? Oké, weet je?
1: Oh ja,
2: en ik kijk altijd naar Heel Holland Bakt.
1: Oh ja, Elsa weet het weer beter. Kijk altijd naar Heel Holland Bakt. De beste stuurlijst staan.
2: Kom op.
1: Ik luister ook altijd. Nou ja. Hé, wacht, we moeten even wachten. Oh. Allebei handen in het midden.
2: Ja?
1: En dan tegelijk rollen. En dan naar buiten.
2: En een beetje
1: van
2: trekken
1: binnen,
2: dan, hè?
1: Ja. En naar buiten. En naar binnen. En we moeten hem rollen, want jij drukt alleen maar. Jij zit weer gewoon plat te douwen.
2: Je zal zien dat dit stukje bolus straks excellent smaakt. Wacht, ik ga even een beetje suiker nog, dan rolt die beter.
1: Wacht, dit gaat helemaal mis. Even van de vertrek. Je ziet het, zo'n eigen wijze, daar kun je niet meer bakken. In het midden beginnen en naar buiten.
2: Dat doe ik toch? Ja. Dat doe ik toch?
1: Kijk, nu gaat het dan beter, toch?
2: Kijk.
1: Arjan?
2: En hoe lang moet hij worden? Want hij is nu ongeveer een halve meter.
1: Ja, hoe lang wil je hem?
2: Een slang van een meter?
1: Heel de bak?
2: Ja, heel die bak vol. Dat gaan we doen.
1: Ah, niet te...
2: Maar we moeten hem ook nog oprollen, hè? Dat wordt alleen maar moeilijker als die langer wordt, denk ik.
1: Kijk even naar het voorbeeld. Ik vind hem wel een mooie dikte.
2: Ja.
1: Als jij nou even één puntje vastpakt.
2: Ja, oké.
1: Zo, je vingers moet je zo.
2: En moest dat nou links of rechts?
1: Hou jij hem met z'n vieren bij elkaar zo in het puntje?
2: Ja, zo. En dan ga jij hem er rond wikkelen.
1: Ja. Oh, dit gaat een beetje omhoog. Een beetje stijl.
2: Oh, ik moet je zo hard roepen.
1: Hier.
2: Volgens mij... Ja, maar zo is het geen bolus meer. Zo is het een soort knotwol.
1: Laat maar los. Ik vind het prachtig. Oh ja, we moeten hem een beetje spreiden voor de...
2: Prachtig. Ik vind het een hele rare bolus nu.
1: Nee, ja, dan spreiden we
2: het. Het is een bolusberg geworden.
1: En dan vouwen we hem eronder.
2: Oké. Okay. En dit puntje moet nog een beetje... Kijk, want dat is een beetje... Zo.
1: Ja? Puntje...
2: En moeten we hem nu een beetje plat slaan of hoeft dat niet? Zullen we hem zo laten?
1: Ik vind hem mooi.
2: Oké. Okay. Ik vind hem eigenlijk mooier dan van de bakker.
1: Nu is hij opeens mooier dan van de bakker.
2: Mooier dan van Arjan, ja.
1: Ja, ik hoor graag wat anderen daarvan denken. Is hij mooier dan die van de bakker? Ik denk het wel.

0: The Romantics met What I Like About You. Iedere zaterdag krijg je in weekend een boekentip van een Zeeuwse boekverkoper. Dus mocht je in de zomervakantie nog een boek zoeken, nou let dan zeker even op. Vandaag is het de beurt aan Hans van der Sande van Boekhandel van der Sande in Terneuzen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan.
0: Ja, ik ben benieuwd. Welk boek heb je voor ons uitgekozen?
1: London Falling.
0: London Falling.
1: Ja, het is eigenlijk non-fictie. Waar gebeurt het verhaal, maar het leest echt gewoon als een thriller. Zo heb ik het gelezen, laat ik het zo zeggen. Het begint eigenlijk het boek, het is het boek eigenlijk over de 19-jarige Zack Bradler. En in de nacht van 29 november 2019 filmt de camera aan het gebouw van de MI6, de Engelse inlichtingendienst in Londen, hoe die jongen, die 19-jarige Zack, aan de overkant van de rivier in de Theems springt. Vanaf de vijfde verdieping.
0: Oh, wow.
1: Maar het gaat er dus eigenlijk over, wat dreef Zack nou eigenlijk? Wie was hij? En de bekende Amerikaanse journalist Patrick Redden Keefe, die stuitte op dit verhaal eigenlijk via een kennis van die ouders van Zack. Zij zijn eigenlijk een paar jaar later de wanhoop nabij, omdat ze eigenlijk de waarheid niet boven water krijgen. Het boek begint dus eigenlijk, het verhaal over Zack. Waar kwam zijn vreemde gedrag vandaan? En dat begon eigenlijk op een chique school in Londen. Eigenlijk vol nieuw geld van Russische oligarchen. En die wereld, die trekt hem eigenlijk aan. En hij verandert en raakt geobsedeerd door geld, door luxe, macht, ga zo maar door. Maar wat erger is, hij verandert ook in een praatjesmaker. Hij vertelt iedereen dat hij de zoon is van een rijke Russische oligarch en erfgenaam van een miljoenenerfenis.
0: Ja, ja.
1: Wat helemaal niet waar is, want zijn moeder is gewoon journalist en zijn vader werkt in de City van Londen. Beter gezegd, hij leidde dus echt een fout dubbel leven. Hij veranderde ook zijn naam en hij zakt eigenlijk steeds verder weg. En zijn ouders maken zich zorgen eigenlijk over wat hij uitspookt, maar hebben geen idee hoe ver hij al verzonken is in die Londense onderwereld. Om het duur laat hij zelfs aan zijn vader zien dat hij een banksaldo heeft van ongeveer £850.000. Dat is verschrikkelijk veel geld voor zo'n jongen.
0: Ja.
1: Maar dat blijkt dus ook helemaal niet waar te zijn.
0: Oh, dat heeft hij ook gewoon even in elkaar geknutseld of zo. Ja, ja.
1: Ja. En dan gaat het echt fout. En in het boek lees je ook dat hij nieuwe vrienden maakt, die ook natuurlijk crimineel zijn. En die ook denken dat hij de zoon is van een rijke Russische oligarch met veel centjes. En die nemen hem eigenlijk op als verkut. Er zitten nog veel meer verhaallijnen hoor, in het boek. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van de ouders van Zack of de opa en oma van Zack.
0: Maar dit klinkt al bizar en dat het dan ook non-fictie is.
1: Ja, maar het leest gewoon als een thriller. Hij schrijft het zo fantastisch op. Toen ik het uit had ook, dan moest ik meteen denken eigenlijk aan een film van Quentin Tarantino.
0: Ja, ja, ja, ja. Oh, dat klinkt wel goed, ja.
1: Ja, dat klinkt echt geweldig.
0: Ja, ik.
1: Maar hij geeft echt een ontluisterend beeld eigenlijk over de vermenging van onderwereld en bovenwereld in Londen. Maar echt, het leest als een thriller.
0: Nou, ja, ik heb hem er ook bij gezocht. Het klinkt spannend. Het ziet er ook wel spannend uit, zoals ik die kaft zie. Ja, wat denk je als iemand dit boek straks meeneemt naar een camping of een hotel, straks in de vakantie, worden dat slapeloze nachten?
1: Ik ben bang van wel. Ja, nee hoor. Maar
0: je raadt het toch aan.
1: Een halve nacht, dus ik kan goed doorlezen.
0: Nou, dat klinkt allemaal veelbelovend. London Falling dus. Dankjewel Hans voor de boekentip van deze week.
1: Graag gedaan.

Het is vakantietijd en wij gaan in de weekenden op een muzikale reis naar een land in de buurt. Op zaterdag en zondag hoor je rond deze tijd, 11:30, een lied uit een Europees land van lang geleden of recent. En op zaterdag is dat altijd een mooie classic. We gaan naar Italië, een land waar ik zelf heel graag kom, met prachtige landschappen. En ja, als ik daar ben, dan zou ik wel iedere dag pasta en pizza kunnen eten. Ook als ik daar niet ben trouwens. Maar bij Italië denk je misschien niet zo snel aan deze zomerhit van Righeira, opgericht door Stefano Ricci en Stefano Rota. En zij schreven in 1983 een knaller van een zomerhit, maar wel in het Spaans. Vamos a la playa. En je verwacht het misschien niet, maar achter deze vrolijke zomerhit, Vamos a la playa, zit een duister verhaal. Het nummer klinkt misschien wel als een uitnodiging voor een zonnige dag aan zee, maar het gaat over een atoombom die in zee is ontploft. Het water is radioactief en straling kleurt alles blauw. Ja, best wel een ijskoude boodschap, maar toch wel verpakt als een onweerstaanbare zomerhit.

0: plaat van vandaag. Vamos a la playa van Rigaira. En ja, dat is dus een Italiaanse groep. Je verwacht het misschien niet. Morgen bij Marcel van de Driest in Zondag in Zeeland hoor je een hit van nu uit Italië. Ik mocht de classic draaien. Daar ben ik heel blij mee. Morgen bij Marcel hoor je een hit van dit moment. Ik ben benieuwd waar hij mee komt. Weet je waar het nu eens even tijd voor is? Om die Omroep Zeeland sokken te verloten. Heb jij meegedaan aan het nieuwsspel bij Goedemorgen Zeeland? Nou, let dan zeker goed op, want dan maak je nu kans op die fantastische sokken. Ik heb het over Sjors Goudzwaard, Arjan uit Overzande, Theo uit Nieuwerkerk, Frank uit Zuiddorpen en Bouke uit Vlissingen. Jullie krijgen een cijfertje, die hoort bij jullie naam. En die ballen die zitten nu in de bingoballenmolen, dus laten we maar beginnen.
1: Bingo!
0: Ja, eens even kijken. Ja, dat voelt goed. Al die bingoballen in die molen. En dan komt er nu een balletje uitgerold.
2: Wat een spanning.
0: Dit is altijd verschrikkelijk spannend. Maar eens even kijken. Het is balletje nummer 4. En dat betekent dat Frank uit Zuiddorpen die Omroep Zeeland sokken heeft gewonnen. Van harte gefeliciteerd, Frank. En wil je nou ook die fantastische blauwe Omroep Zeeland sokken winnen? Nou, volgende week weer volop kans van maandag tot en met vrijdag in Goedemorgen Zeeland bij Elsa. Speel mee met dat nieuwspel iets na 9:30. En wie weet ga jij volgende week in die verloting en win je die Omroep Zeeland sokken.

0: Marvin Gaye, in Weekend bij Omroep Zeeland. Fijn dat je luistert. Zometeen om 12 uur hoor je Zeeland Nu met een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. Blijven luisteren dus. En daarna volop aandacht voor muziek uit eigen provincie in de Zeeuwse top 40. Met Elsa van Hermon en Marcel van der Driest. Marcel, wat zit er straks allemaal in die uitzending, de Zeeuwse top 40?
1: Ja, de Zeeuwse top 40 gaat lekker door, heel de zomer lang. Want ja, die Zeeuwse artiesten die zitten ook niet stil. Neem bijvoorbeeld Dax Hovius. Hij heeft een nieuwe single gemaakt, die heet Neem. Daar beginnen we de uitzending mee. We hebben natuurlijk een nieuwe clip top 10. Want we willen weten, wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten? En we praten met het Goese popduo Sense. Ze hebben AI ingezet om een demo van jaren terug op te poetsen. Dat heet Walking in the Rain. En ze vertellen zelf hoe ze te werk zijn gegaan. Ja, en jij bent er straks ook met een overzicht van Zeeuws muzieknieuws op social media. En we hebben een concertagenda. Je bent dus weer helemaal bij als je straks even luistert naar de Zeeuwse top 40. Straks vanaf 12:15.

0: Sabrina Carpenter met Taste. Dit was het weer. Bijna ongeveer zo'n beetje de weekendshow op deze zaterdag bij Omroep Zeeland. Boswachter Paul Begijn vindt dat je eens een kijkje moet gaan nemen bij Fort Ellewoudsdijk. Niet alleen maar vanwege het gebouw, maar ook de omliggende natuur.
1: Het is echt een vogelwallen. Echt de ligging tegen de Westerschelde maakt ook dat het voor vogels een heel aantrekkelijk gebied is. Zeker als je vanaf het fort richting het westen gaat, want dan kom je in laag 1887 tegen. Dat is echt een beetje zo'n wetland-achtig, moerasachtig gebied. Ja, en daar wemelt het van de vogels. Onder andere kluten, tureluurs, lepelaars, allerlei soorten plevieren.
0: Hans Sandersen van boekhandel Sanders Sinterneuzen tipt het boek London Falling van Patrick Redden Keefe. Non-fictie, maar wel heel spannend. Hij bleef tot diep in de nacht lezen.
2: Maar hij geeft echt een ontluisterend beeld eigenlijk over de vermenging van onderwereld en bovenwereld in Londen. Maar echt, het leest als een thriller.
0: Perry Mulder van de bioscoop in Hulst tipt de film Spider-Man met een nieuwe regisseur en dat pakt goed uit.
3: Ik denk dat de Spider-Man films echt wel een andere Spider-Man gaan zien. In positieve zin, denk ik. Het was de tijd na die drie films weer voor even iets nieuws, even een beetje verfrissing. Het is uiteraard natuurlijk wel weer met Tom Holland, want die speelt Spider-Man voortreffelijk.
0: Nou, gelukkig maar. Als je wilt reageren of als je iets organiseert, dan is er de mogelijkheid om een berichtje achter te laten op het weekend antwoordapparaat. 0118-499-990, dat is het nummer. En dat kan 24 uur per dag. Tot zover. Zometeen hoor je het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland met ook het weerbericht en natuurlijk een overzicht van de Zeeuwse sport. Nog een fijne zaterdag.

Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op Megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel.

0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Ik zie kleurrijke streken.
7: Ik zie mensen van alle tijden.
8: Ik zie deze stijl wel zitten.
9: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
10: Centraal Museum Utrecht.
11: Laat meer zien.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. Waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
15: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
16: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
15: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald.

0: Je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Ontdek de sale bij TMC Wonen. En laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
5: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
8: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag, met vandaag in het Zeeuwse nieuws. Gewonde militairen krijgen na jaren van lobbyen erkenning van het ministerie van Defensie. In Zeeland worden vanmiddag veteranen onderscheiden met een nieuw insigne. Hoe dat zit, straks meer daarover. En er wordt weer volop geprikt in Zeeland. Niet door muggen, maar door tientallen vrijwilligers op het strand. Onze verslaggever was bij de start van een strandschoonmaakactie. En sport, motors, hockey en voetbal. Het komt allemaal voorbij. En Jorbe Westraten praat ons er zo ook over bij. Dan nog het weer. Vanmiddag hebben we een aangename temperatuur. Maxima die komen te liggen tussen de 23 en de 25 graden. Het is vrij zonnig met enkele stapelwolken en wat hoge bewolking. De wind is matig uit het noordwesten. Morgen wordt het warmer met 24 tot 28 graden. En ook vrij zonnig. En straks dus het uitgebreidere weer met John Havinga. En alvast een tease, er is regen op komst. Dat dus allemaal straks, maar eerst het Zeeuwse nieuws in het kort. De familie van Daniël van Vliet uit Zierikzee zet de actieve zoektocht naar wat er met hem is gebeurd op een lager pitje. Daniël werd in 2015 doodgevonden in de gracht bij de Nobelpoort in Zierikzee. De politie ging uit van verdrinking, maar de familie gelooft daar dat er meer is gebeurd. Vorig jaar werd het lichaam van Daniël opgegraven omdat er nieuwe aanwijzingen binnen waren gekomen bij de politie. Maar eind vorig jaar liet het OM dan weer tot verdriet van de familie weten dat het onderzoek niks had opgeleverd. Een schok dus voor de familie, maar ze bleven strijdbaar en deden nog een poging om zelf achter de waarheid te komen. Maar nu schrijven ze op Facebook dat de zoektocht naar de waarheid veel energie heeft gekost en emotioneel ook veel van ze vraagt. Maar de deur blijft wel altijd openstaan voor de gouden tip, schrijven ze. En bij Stavenis is vannacht een auto van de Ouderlandse dijk geraakt en meters lager op een akker terechtgekomen. De hulpdiensten troffen bij aankomst een lege auto aan. Van de bestuurder of inzittende ontbreekt elk spoor. Een bergingsbedrijf heeft het wrak afgevoerd. Een woordvoerder van de politie laat weten dat inmiddels bekend is bij wie de auto hoort. En agenten gaan vanmiddag bij de eigenaar langs. En als je deze dagen op het strand ligt, kijk dan niet gek op als je mensen zonder badhanddoek of parasol aan ziet komen lopen, maar wel met een emmertje en een prikker in de hand. Want de Beach Cleanup Tour is weer van start. Vanmorgen werd het startsein voor de schoonmaakactie gegeven in Katzand. In een paar dagen tijd is het de bedoeling dat de hele Nederlandse Noordzeekust wordt schoongeprikt, om het zo maar even te zeggen. En verslaggever Adaya Unland ving Joris op, die inmiddels al bij Groede was met de schoonmaakactie. En hij doet voor het eerst mee.
11: Heb je er een beetje zin in?
12: Ja, ik ben benieuwd. We hebben het weer mee, dus
11: ja. Wat heb je allemaal mee? Wat heb je in je handen?
12: Ik heb een emmertje gekregen met een gat erin. En daar moet het vuil in, dus het plastic. En dan zit er ook nog een zakje aan waar we de sigarettenpeuken in moeten stoppen. En die worden dus apart ingezameld. En een prikstokje.
11: Ja, en de focus ligt volgens mij op microplastic, hè?
12: Ja, kleine stukjes plastic afval. Dus goed onze ogen open houden, dak.
11: We gaan nu de duinovergang over zo. Eerst even de trap op. Wat is je tactiek?
12: Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben helemaal nieuw, dus we gaan het meemaken.
11: Nou, succes.
12: Ja, dank je.
10: Vorig jaar werd een kleine 500 kilo afval van de Zeeuwse Noordzeestranden gehaald door in totaal ruim 200 vrijwilligers. Dat was het Zeeuwse nieuws in het kort. Straks meer dus over het bijzondere insigne wat over een klein uur wordt uitgereikt in Nieuwdorp. Maar eerst Master Kiji en Jeruzalemma.

0: Jerusalemma van Master KG. Een ongetwijfeld bijzonder moment straks, want over een klein uurtje worden in Nieuwdorp 11 Zeeuwse veteranen onderscheiden met het draaginsigne Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Het is een nieuw insigne die het mogelijk maakt om veteranen die bijvoorbeeld tijdens een oefening gewond zijn geraakt te kunnen eren. Aan de telefoon Ronald Oldenkierige, voorzitter van de Vereniging voor Gewonde Militairen. U bent vanmiddag aanwezig bij die uitreiking. Goedemiddag trouwens.
1: Goedemiddag.
0: Ja, waarom is dit insigne zo belangrijk?
1: Het is heel belangrijk. Het gaat ook om het gegeven om een stuk waardering te geven aan mensen die in en door de dienst gewond zijn geraakt. En de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is vanaf 1945 betrokken bij onder andere belangenbehartigen, maar ook voor deze doelgroep op te komen. En we kennen heel veel dienstslachtoffers die ook veteraan kunnen zijn, maar ook niet, die in en door de dienst op oefening, op missies gewond zijn geraakt. En daar eigenlijk op deze manier, met deze uitreiking, geen waardering voor hebben gekregen.
0: Ja.
1: Erkenning hebben ze vaak wel, omdat ze zijn erkend als dienstslachtoffer. Nogmaals, dienstslachtoffer en of veteraan. En de BNMO is eigenlijk voor deze groep al eerder opgekomen. En dat heeft uiteindelijk geleid dat minister Ollengren heeft toegekend dat deze draaginsigne aan hen kan worden toegekend.
0: Ja, mensen die niet thuis zijn in deze materie van insignes. Ja. Wat is het verschil met een paar jaar geleden? Want ja, insignes worden toch aan de lopende band uitgereikt aan mensen die uit dienst treden, om wat voor reden dan ook. Dus wat is het verschil nu dat deze mensen nu ook een insigne kunnen krijgen?
1: Het verschil zit hem hierin dat mensen inderdaad bij geuniformeerde beroepen draaginsignes, zeker andere onderscheidingen kunnen krijgen. Het zit hem hier met name in dat deze doelgroep, en we hebben het over minstens 13.000 mensen, even los van hun gezinnen, die zijn verwond geraakt en hebben daar nooit deze vorm van erkenning en dus mogelijk een onderscheiding of insigne voor ontvangen.
0: Mm-hmm.
1: En dat is gelukkig nu wel gelukt.
0: En dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die gewond zijn geraakt bij een oefening?
1: Onder andere, maar dat kan ook op een missie zijn. Wij hebben nogal wat oefeningen. Maar mensen kunnen ook inderdaad op transport zijn geweest. Dat kan zijn met gevaarlijke stoffen. Dat kan zijn met voertuigen. En dan kan er onderweg wat gebeuren. Dat gebeurt ook met tanks. Er kunnen ongelukken gebeuren. Terwijl men dus wel op pad is gestuurd. En u moet het zo zien dat deze mensen, die zijn voor ons land opgekomen. Die stonden er, die hebben gediend. En uiteindelijk is er iets overkomen waar ze niet om hebben gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: En die blijk met dit draaginsigne, wat een officieel draaginsigne is, dus een erkenning ook, die wordt hiermee gegeven aan deze doelgroep die er al heel lang op heeft moeten wachten.
0: Ja, want zoals u het vertelt klinkt het allemaal heel logisch dat daar erkenning en een insigne voor wordt uitgereikt. Waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat dat daadwerkelijk in de praktijk is gebracht?
1: Nou, dat zit hem in een gegeven dat er natuurlijk een ontwikkeling is dat de erkenning voor bijvoorbeeld een dienstongeluk wat je kan krijgen in en door de dienst, wel of geen missie, heeft altijd wel ter discussie gestaan. We kennen namelijk wel ook een draaginsigne gewonden. Dat is sinds begin jaren 90 is dat in werking gesteld. Alleen een draaginsigne gewonden wordt alleen toegekend aan mensen die op een zogeheten oorlogsmissie zijn geweest.
0: Mm-hmm.
1: En die kan je vergelijken met de Purple Heart. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die hoeven niet op een oorlogsmissie zijn geweest. De laatste is in feite Afghanistan geweest, maar zo zijn er meer missies. En dan zit je met de term van, en wat verstaan we dan onder een oorlogsmissie of niet? En dat vacuüm is hiermee opgelost.
0: Mm. Kijk aan, en straks gaat u dus om 1 uur worden de 13 insignes uitgereikt aan Zeeuwse veteranen die zijn aangesloten bij jullie vereniging. Is er een beeld van hoeveel mensen het hier in totaal raakt of die in aanmerking zouden kunnen komen voor zo'n insigne?
1: Ja, dat zijn er 13.000 in Nederland.
0: En die worden ook allemaal uitgereikt?
1: Die worden allemaal uitgereikt. In dit geval bij de BNMO-afdeling Zeeland.
0: Mm-hmm.
1: En niet alleen deze mensen komen, maar ook hun partners en gezinnen. Omdat wat we vergeten is dat heel veel mensen zijn gewond geraakt, fysiek.
0: Mm-hmm.
1: Ook veelal mentaal. Dan moet je ook denken aan PTSS. En in feite vangen de gezinnen de klappen op waar het gaat over de betekenis die mensen kunnen overhouden nadat zij wel of niet op uitzending of oefening zijn geweest.
0: Ja, want de gezinnen moeten er ook mee om leren gaan.
1: Natuurlijk. Ja, die moeten zeker de partners ook. Die merken vaak eerder al aan hun partner dat er een verandering optreedt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. En u moet het zo zien dat prinses Beatrix is de beschermvrouw van de BNMO. Uh-huh. Maar de commissaris van de koning, per provincie hebben wij een BNMO-afdeling, is weer beschermheer van de provinciale afdeling. In dit geval Hugo de Jonge. Net zoals zijn voorganger is hij altijd zeer betrokken bij deze mensen en de BNMO-afdeling en ook altijd aanwezig.
0: Kijk, dus wat straks gaat gebeuren is eigenlijk het rechtzetten van leed wat in het verleden is aangericht door niet de erkenning of een insignia uit te reiken.
1: Zo zou ik kunnen zeggen.
0: Nou, maak er een mooie middag van, zou ik zeggen.
1: Ja, dank u wel.
0: Ronald Oldenkierige, voorzitter van de Vereniging voor Gewonde Militairen. Dank u wel voor uw toelichting.
1: Ja hoor, dank.

0: Ja, en gaan we naar het weer van vandaag. Niet alleen van vandaag, maar ook nog morgen. En een beetje het begin van volgende week. Je hoort John Havinga.
1: We staan vandaag onder invloed van een hoge drukgebied op de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland. En dat betekent dat we te maken hebben met een noordwestenwind. En daardoor zal het, ondanks het vrij zonnige weer, toch een aangename temperatuur zijn. Met een mix van stapelwolken, af en toe wat hoge bewolking, komen de maximumtemperaturen vanmiddag te liggen tussen 23 en 25 graden. Met zoals gezegd een matige wind rond windkracht 3 en uit het westen tot noordwesten. Ook morgen hebben we het aangename zomerweer, maar het wordt wel weer warmer. We krijgen middagtemperaturen van 24 tot 28 graden, want we hebben veel zon, ook wel een paar stapelwolken. Maar de wind die komt uit het noordoosten is zwak tot matig en daardoor zal het dus landinwaarts wat sneller opwarmen. Maandag wordt de warmste dag van deze week, want dan stijgt het kwik naar een gemiddelde van 30 graden. Op een aantal plaatsen in de provincie kan het 32 of misschien wel 33 graden worden. We hebben volop zon en een licht briesje die komt uit het noordwesten tot noordoosten. Wel zien we dat er wat onstabiliteit onze kant op komt, want in de nacht naar dinsdag, maar vooral dinsdag overdag, kunnen we te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Ondanks die onweersbuien blijft het eerst nog wel warm, want de maximumtemperaturen komen dinsdag te liggen rond 28 graden. Ook op woensdag hebben we nog een enkele bui, af en toe ook zon en een temperatuur die nog iets verder terugloopt tot ongeveer 25 graden bij een matige westenwind.
2: Op het strand, de camping of onderweg, in heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.
0: En na het weer is de hoogste tijd voor de sport. Jorbe, goedemiddag.
3: Dag Martijn. We beginnen met motocross, want de supercross van Aagtekerke is gisteravond gewonnen door de 27-jarige Belg Nolan Cordens. In de zogenoemde superfinale, waarin de beste rijders uit de verschillende klassen samenkwamen, reed hij van start tot finish op kop. Hij verwees Mark Boot naar de tweede plaats. Die coureur uit Kamperland won het evenement sinds 2015 al 7 keer. Maar je hoort een blije Nolan Cordens.
4: Ik had gehoord dat hij al 6 jaar op rij had gewonnen en ik dacht, ik wil eens meedoen. Ik ben hier vroeger met de jeugd al eens geweest, met de 85 cc. Het is een supermooi evenement, heel veel volk en de cross leeft hier echt.
5: Ja, het kopstart, hè? Dus eigenlijk van begin tot eind zelf voorop gereden.
4: Jawel, dat was super. Ik had in de manches 2 slechte starten. En eigenlijk, ja, daar zat ik een beetje te kloten. De eerste start ben ik zelfs gevallen. Toen ben ik van laatste terug moeten komen. De tweede manche was ik dan derde weg, denk ik. Toen heb ik ook kunnen winnen en nu had ik kopstart. Dus dat was super eigenlijk.
5: Wist je wat er achter je gebeurde?
4: Nee, eigenlijk niet. Ik zag wel op pitbord van Ludo dat ik 2-3 seconden had soms. Maar toen ineens zag ik dat Mark in mijn wiel zat. Dus toen werd het nog wel even spannend op laatste.
5: Ja, 1 keer werd het heel close, hè?
4: Ja, hij zat langs mij, zag ik. Dus ik dacht, oh, nu moet ik nog even een tandje bijsteken. Ik keek ook op mijn klok, maar het was 20 minuten een ronde, denk ik. En ik dacht dat het 15 was. Ik zag dat bordje maar niet van 1 ronde. Ik werd gek.
5: Maar je hebt het gered, gefeliciteerd.
4: Dank u, heel erg bedankt.
3: Imke Verstraeten gaat vanavond in Valencia op haar 4e grote prijs met Jong Oranje. De hockeyster uit Hulst en haar teamgenoten plaatsten zich gisteren voor de finale van het EK onder 21 jaar. Duitsland werd in de halve eindstrijd met 4-0 verslagen. Met 3 doelpunten had de Zeeuws-Vlaamse een absolute hoofdrol. Verstraeten is nu de topscorster van het toernooi. En vanavond kan ze de Europese titel prolongeren. De tegenstander is Spanje. Nog precies 2 weken en dan begint Hoek aan een nieuw seizoen in de tweede divisie. Gisteravond oefenden de Zeeuws-Vlamingen tegen RBC uit Roosendaal. Hoek won met 3-1 en uitgerekend Myron Bosdorp, die deze zomer van RBC naar Hoek overstapte, scoorde 2 keer.
6: Altijd lekker als je goaltjes kan maken. En dan zeker als je ook nieuw bent, dan altijd lekker om goals te maken.
7: Je zat er wel lekker in, hè, volgens mij?
6: Ja, af en toe wat slordige momentjes. Dat ik de bal sneller moest spelen. Maar ja, als je 2 goals maakt, kan je de fouten snel herstellen.
3: Hoek kent tot nu toe een onrustige voorbereiding, want het hele technische hart van de club is de afgelopen weken opgestapt. Maar aanvoerder Gert-Jan Martens vindt dat de spelers zich daar niet mee hoeven te bemoeien en zich vooral moeten focussen op de prestaties op het veld.
8: Ja, volgens wat ik hoor zijn we compleet. Dus alhoewel dat er misschien nog wel links of rechts iets uit de mouw komt gevallen. Maar dat zien we wel in de komende dagen of weken. Maar voorlopig moeten we het doen met de jongens die hier zijn. En het is anders voetballen. Maar ik denk ook, ja, dat we die nieuwe jongens ook tijd moeten geven om zich aan te passen. En oké, het is tweede divisie. Het zijn veel jongens, nieuwe jongens waarvoor dat het nieuw is. Dus ze hebben nog 14 dagen om het, ik ga niet zeggen, niveau op te pikken. Want ik denk, het zijn allemaal jongens met ook heel veel kwaliteiten. Maar goed, je moet er wel direct staan. En dat zal wel belangrijk zijn, dat we binnen 14 dagen er echt staan.
3: En over 2 weken opent Hoek het seizoen met een thuiswedstrijd tegen de Koninklijke HFC uit Haarlem. De doelpunten van de wedstrijd van gisteren zie je op omroepzeelandsport.nl. Daar vind je ook het overige sportnieuws en de samenvatting van de Supercross in Achterkerken.
0: Kijk en ga naar omroepzeeland.nl en daar vind je al het overige Zeeuwse nieuws. Mocht je daar natuurlijk in geïnteresseerd zijn, dat is wel een belangrijke voorwaarde natuurlijk. Tot zover het Zeeuwse nieuws van 12 uur hier op de radio. Ik geef het stokje over aan de collega's van de Zeeuwse Top 40. Om 5 uur zijn we terug bij je met een kerstverse update van het Zeeuwse nieuws. Geniet van het weer en van de middag.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag, de Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met...

0: Dax Hovius met Neem. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk met Marcel.
1: Ja, dat was de nieuwe single van de gitarist uit Capelle, Dax Hovius. Het gaat over een intense ontmoeting. Ja, en soms moeten zulke ervaringen even verwerkt worden in een lied.
0: Zangeres Rozan Kerkhaart woont niet meer in Zeeland, maar denkt nog vaak terug aan bepaalde plekjes en aan bepaalde personen van vroeger. En daarover maakte zij Hoekje van de Straat.
2: Ik

0: Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Wij hebben weer een nieuwe clip top 10.
1: Op 10 nieuw binnen Sense met Walking in the Rain.

0: Mi Corazón van Pop Trash Inc. blijft staan op 8.
1: Baito stijgt van 9 naar 7 met Laatste Keer. Hij doet dit samen met Zeviano.
0: Rozan, Hoekje van de Straat, deze week op 6 van 5.
1: En opnieuw binnen, meteen op 5. Jentel en de Boer en Beloofde Cadeaus.
0: Raccoon en Faila staan net als vorige week op 4 met Daffodils.
1: Hannah May en Bluff stijgen van 6 naar 3 met Ik Ben Niet Meer Bang. In

0: Zeeland.
1: Popduo Sens uit Goes maakt opgewekte popnummers waarmee ze ook regelmatig op het podium te vinden zijn. Jaren geleden al maakten ze het liedje Walking in the Rain. En met behulp van AI is dat nu helemaal opgepoetst. En dat ligt gevoelig, dat geven ze zelf ook toe. Maar het nummer blijft wel helemaal van henzelf. Hallo allebei.
2: Hoi.
1: Ik zat net te rekenen, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al als duo, Luc?
3: Ik denk dat wij rond 2010 de eerste schreden hebben gezet op onze duo-pad. En in 2011 zijn we toen echt serieus aan de gang gegaan. Toen hebben we volgens mij onze eerste demo uitgebracht.
1: Walking in the Rain, een lied van een aantal jaar geleden. Hoe kwamen jullie erop om dit een tweede leven te geven?
3: Ja, nou, we merken dat wanneer we het live spelen, dan krijgen we daar altijd best wel goede reacties op. Dan zeggen mensen van, hey, dat ene liedje, wat is dat van jullie zelf? Dus daar krijgen we positieve reacties op. En het is ook wel eens een tijdje geweest dat het helemaal niet op de setlist stond. Hè? Dat we het gewoon een jaar of zo, dus stond het er gewoon niet op. Maar elke keer als we het zelf dan weer speelden, dan dachten we, ja, het is toch eigenlijk wel een heel erg leuk nummer. En we waren eigenlijk op zoek naar weer een nieuwe single. Want het was alweer eventjes geleden. En we vonden dit liedje wel heel goed geschikt daarvoor, om daar wat mee te gaan doen.
1: Hier op de redactie hebben wij grote discussies over AI. Ook wat muziek betreft. Want, en dat is met muzikanten ook zo. Sommigen gruwen ervan en anderen omarmen het juist. Annemieke, hoe staan jullie daarin?
2: Nou, ik was ook echt heel argwanend, moet ik zeggen. Ja. Want Luc kwam er mee en ik dacht echt, ja, wij doen dit zelf. Wij hebben niemand nodig daarin. Maar goed, hij heeft mij wel weten te overtuigen hoe je het dan gebruikt. Dus dat je wel echt zelf de regie houdt en zelf ook alles aangeeft wat je wil. Dus wel je eigen muzikaliteit erin stopt. En dat is voor mij wel echt een must. Dus dat is ook gebeurd.
1: En het was al van jullie, hè?
2: Het was al van ons, het bestond al. We hebben het alleen nog een beetje opgepoetst. En ja, Luc heeft daarin ook heel veel gedaan. Die heeft daar een soort van opdracht gegeven wat hij dan zou willen in dat nummer.
1: Wat heb je gezegd tegen AI?
3: Nou, eigenlijk heb ik helemaal niks gezegd. Want ik was vooral heel, heel benieuwd waar die zelf mee zou komen. Dus het ruwe demo heb ik geüpload. En ik dacht, de tweede versie, daar had ik zoiets van, ja, dit is hoe dit liedje moet klinken.
2: Ja, alleen dat is wel gewoon echt, dat hebben we heel dicht bij onszelf gehouden. Dus de stem is niet helemaal zoals die was op de AI. Je hebt ook nog andere dingetjes bedacht.
3: Ja, zoals
2: en ik ook. Ja, dus dat wel.
1: Ja.
2: Ja, we houden toch een beetje sens natuurlijk. Hè?
3: Zeker. De stem moet menselijk blijven, want daar zit de emotie in natuurlijk.
1: Ja. Dus we kunnen misschien nog wel meer verwachten.
3: Ja, wie weet, zeker. We hebben nog genoeg nummers liggen die we misschien eens een makeover kunnen geven. Of die we kunnen laten bewerken door. Maar ja, het was echt een experiment. En ik denk dat het nu goed heeft uitgepakt. Alleen het is natuurlijk de vraag of dat voor elk nummer op die manier werkt. Want dit nummer wilden we graag helemaal met een bandsetting, dus helemaal aangekleed. Maar we hebben ook liedjes waarbij we het gewoon alleen bij de stem en de gitaren houden. En zoals we ook ooit begonnen zijn. En dat blijft toch ook wel heel erg wat we graag doen.
2: Ja, zeker.
1: Laten we gewoon luisteren. Ja, Walking in the Rain. Je zou er nu al een beetje naar verlangen eigenlijk.
2: Lekker.
1: Hier is Sense met Walking in the Rain.

0: Vanaf hun vakantiebedje delen die Zeeuwse artiesten van alles op social media. En Stefan heeft daar vanaf zijn werkplek netjes een overzicht van gemaakt. Hi Stefan.
1: Ja, die Elsa, dialectband tweedehands, weet zijn fans wel te pleasen. Hun album, zo goed als nieuw, is al digitaal en op cd verkrijgbaar. Maar als je de covers in het Zeeuwse dialect liever op LP beluistert, ja, dan kan dat ook gewoon. Stuur een berichtje naar de band en dan zorgen zij voor een gloednieuw exemplaar. Ja, zeker geen tweedehandsje. De bandleden van Vos, met René Geelhoed uit Zonnemerre, wisten niet wat ze meemaakten. Het lied Zeeland werd op de Duitse televisie gebruikt bij een reisprogramma met een aflevering over onze provincie. Ja, en nu vraagt de band zich af of er een Duitse versie van het lied moet komen. Ja, dat zou toch wat zijn, hè? Het lied Zeeland in het Duits. En stel dat het dan ook nog eens een hit wordt. Nou ja, misschien ga ik nu iets te snel. En dan een stukje shownieuws hier bij Omroep Zeeland in de Zeeuwse Top 40. Radio 10 DJ Jeroen Nieuwenhuizen en zijn vriendin Tessa Kortlevers zijn ouders geworden. Van een zoon, genaamd Bo. Ze hadden al een dochtertje. En de trotse ouders verklaren dan ook op Instagram: sinds afgelopen vrijdag is ons gezin compleet. Maar waarom vertel ik je dit? Nou, Jeroen Nieuwenhuizen, inmiddels 54 jaar, komt uit Goes en begon zijn radiocarrière natuurlijk hier bij Omroep Zeeland. Hij presenteerde onder andere Muziek in Bedrijf eind jaren 90. Raccoon en zangeres Faela kunnen het goed met elkaar vinden. En ja, hitsucces blijft nog uit voor de duetversie van Daffodils. Maar toch krijgen zij geen genoeg van dat lied. En ik eigenlijk ook niet. Dus ik ben blij dat ze op de socials weer een akoestische versie hebben opgenomen en met ons delen in het bos.

0: of zoiets.
1: Oh. Bart van der Weijden, Faela, begeleid door Dennis Huigen. En dan dat geluid van de natuur. Ja, ik kon zo gauw niet zien of het een Zeeuws bos is. Maar wat klinkt het fantastisch. Zoek het maar eens op Instagram bij Raccoon. En als je die locatie herkent, laat het dan gerust weten. En laten we nu vooral genieten van die studioversie van dat prachtige duet.

0: Ja, geen zomer zonder Summer Queen natuurlijk. Van de band The Royal Engineers.
1: Ja, de band bestaat niet meer, maar had twee Zeeuwse leden. René Geelhoed op toetsen en Michiel Buijsen op drums. En we hoorden de stem van zangeres Boutet Tamba. En zij is nu drum, gitaar en ukulele docent voor kinderen.
0: Muziek in dialect is deze week van Peter Slager van Bluff. Hij maakte in 2016, 10 jaar geleden, het dialectalbum Slik. En daarop staat deze Zeeuwse versie van Oh My Sweet Carolina van Ryan Adams.

0: Wat zit er in onze concertagenda?
1: Het is Beach Boom op de Brouwersdam. Het jaarlijkse dance festival met dit jaar onder andere La Fuente, Housequake en Santos Suarez. Er is wel een dresscode, wit met een snufje zandkleur.
0: Morgen op diezelfde Brouwersdam een nieuw festival, Tribute at the Dam, met de tributebands dus van Queen, Guns N' Roses, Bon Jovi, Anouk en Lenny Kravitz. En die spelen daar hun grootste hits vanaf 1 uur 's middags.
1: En alvast voor volgend weekend, vanaf vrijdag, de visserijfeesten in Breskens. En is daar ook muziek? Nou en of, je kan daar genieten van onder andere de Lawine Boys, de Alpenzusjes, de Zeeuwse Jiffers en Jaco Ricardo.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek@omroepzeeland.nl. Dat is het e-mailadres waar al je Zeeuwse muziek naartoe kan. Volg die Zeeuwse muziek op de Zeeuwse Top 40 en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Volgende week zijn we er natuurlijk ook gewoon weer. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En ik hoop dat je een mooi weekend hebt.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
2: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
3: Grote ontwikkelingen.
2: Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
0: Odido. Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken, met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag, met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: anders doet.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Terug naar het jaar 1984 met James Ingram en Michael McDonald aan het begin van 4 uur lang de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Je hoorde Ja Mo Be There. In deze show hebben we natuurlijk weer opmerkelijk nieuws. Het gaat dit keer over bommeldingen. We gaan naar het jaar van de hit. Dat is dit keer 1987. En we kijken naar 1 augustus in de geschiedenis. In vandaag, vroeger. Verder buitengewoon fraaie hits van vroeger. En nu in dit uur onder andere muziek van The Bluebells. Van Michael Bublé. Van Rondé. Van Shocking Blue. En nu gaan we naar Mark Hammer. Dit is Good To Be.

Marco Borsato met zijn zingende dames op het einde. Je hoorde Dromen zijn bedrog. Zometeen reizen we in de muziekmiddag terug naar 1969... met een prachtige plaat die iedereen kent. Maar er is iets bijzonders mee. Dat vertel ik je zometeen na Alex Warren.

Shocking Blue, je hoorde Venus. In dit Venus, daar zit een klein foutje dat miljoenen mensen gewoon hebben meegezongen. Op het tekstvel stond Godness in plaats van Goddess. Mariska Veres die sprak nog niet zo goed Engels en zong het precies zoals het er stond. En zo bleef die fout dus op de plaat staan. Succes was er niet minder om. In februari 1970 werd Shocking Blue de eerste Nederlandse band ooit met een nummer 1 hit in Amerika. Een historisch stukje Nederlandse popmuziek geschreven door Robbie van Leeuwen.

muziekmiddag. Yo, de How Do I Feel? Daarvoor die mooie van Lisa Stansfield. Change uit 1991. De muziekmiddag. Straks gaan we voor het eerst naar het jaar van de hit.

Michael Bublé, Haven't Met You Yet is de titel van die heerlijke plaat. Je luistert naar Omroep Zeeland, de muziekmiddag. Tijd om naar het jaar van de hit te gaan, 1987. Hoe zag het salaris van een doorsnee Nederlander eruit in dat jaar? Nou, wie modaal verdiende, verdiende iets meer dan 3100 gulden bruto per maand. Het wettelijk minimum, maandloon, dat lag rond de 1988 gulden. We hebben gulden hè, in 1987, dat weet je misschien nog wel. Dat bedrag was overigens al een paar jaar vrijwel niet veranderd. Want in de jaren 80 hield de overheid de lonen en de uitkeringen behoorlijk in bedwang. Een gemiddelde koopwoning in ons jaar van de hit 1987 kostte ongeveer 135.000 gulden. En dat was ruim drie keer een modaal jaarsalaris. De huizenmarkt krabbelde toen langzaam weer op na de flinke prijsdalingen aan het begin van de jaren 80. En wilde je een nieuwe Opel Kadett, een van de bekendste gezinsauto's van dat moment, dan was je voor een gangbare uitvoering ongeveer 27.000 gulden kwijt. In ons jaar van de hit 1987. En dit was een hit in dat jaar. Something Inside So Strong. Dit is La Bicifre.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wet, wet, wet in de muziekmiddag. Je hoorde Angel Eyes. Later in dit programma gaan we naar vandaag. Vroeger kijken we naar de geschiedenis van 1 augustus. Reizen we bijvoorbeeld terug naar 1981.

0: Wil jij jouw bedrijf laten groeien? Kijk op adverteringinzeeland.nl.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner.
4: Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met

0: vriendenloterij.com/zakelijk. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
6: Zeker weten.
5: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

Muziekmiddag bij Omroep Zeeland, uit 1982 hoorde je Don't You Want Me. Straks gaan we naar vandaag. Vroeger de geschiedenis krijg je dan van 1 augustus. Nou ja, een aantal nieuwsfeiten uit 1 augustus. Van 1 augustus, zo moet ik het zeggen. Verder heel veel muziek in dit uur. Muziek van onder andere Niall Horan, van Shakira, van The Alan Parsons Project. En mijn Hesters komt langs. En nu een andere Nederlandstalige zangeres, Zoe Livé.

0: Rolling in the Deep, je hoorde Adele. Straks in de muziekmiddag een heerlijke oude plaat waar lekker de vonken van afspringen, zeg maar. Een heerlijke met onder andere Jocelyn Brown. Maar eerst gaan we naar een prachtig nummer van Chef Special. Dit is Love of My Life.
1: I told myself, life is short.

Jocelyn Brown samen met Incognito. Je hoorde Always There. Zometeen in de muziekmiddag vandaag vroeger. Dan krijg je de nieuwsfeiten die gebeurden op 1 augustus. Bijvoorbeeld eentje uit 1944 en eentje uit 1963. En over de jaren 60 gesproken, straks een plaat uit 1968. Maar eerst Emma Heesters. Only

muzikale tijdreis. De muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. We reizen terug naar 1968 met deze prachtige van Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. Het is tijd geworden voor Vandaag Vroeger. We reizen terug naar de geschiedenis van 1 augustus. We beginnen dicht bij huis. Op deze dag, in 1963, geeft Nederland de Duitse grensplaatsen Elten en Tudderen terug aan West-Duitsland. De gebieden waren na de Tweede Wereldoorlog door Nederland ingelijfd als compensatie voor de oorlogsschade. Vlak voor de grensovergang worden vrachtwagens vol boter, koffie en andere handelswaren in Elten neergezet. Zodra het dorp weer Duits grondgebied is, zijn de goederen zonder invoerheffing de grens over. Die slimme truc levert handelaren miljoenen op en gaat de geschiedenis in als de Butternacht. Dan naar Polen in 1944. Om precies 5:00 PM begint op 1 augustus de opstand van Warschau. Tienduizenden Poolse verzetstrijders proberen hun hoofdstad te bevrijden van de Duitse bezetter, in de hoop dat het naderende Sovjetleger hen te hulp zal komen. Die hulp, die blijft uit. Na 63 dagen wordt de opstand neergeslagen en ligt een groot deel van Warschau in puin. En op 1 augustus 1981 begint in Amerika een compleet nieuw televisietijdperk. MTV gaat van start. Een zender die dag en nacht videoclips uitzendt. Aan elkaar gepraat door zogenoemde videojockeys. De eerste clip is heel toepasselijk. Video killed the radio star van The Buggles. MTV verandert daarna niet alleen de televisie, maar ook de muziekwereld. Want vanaf dat moment moet een artiest niet alleen goed klinken, maar er op het scherm ook heel goed uitzien. Tot zover Vandaag Vroeger, 1 augustus.

Guus Meeuwis, het prachtige Geef mij je angst. Dit is de Muziekmiddag. Zometeen gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit, 1987. Wat keek Nederland toen op televisie? Dat ga ik je vertellen. Come on.

Oh, het is tijd om nog een keer terug te gaan naar het jaar van de hit 1987. We reizen dus weer terug naar dat jaar en we kijken naar wat er op televisie is op dat moment. Het is een jaar waarin Mies Bouwman opnieuw liet zien waarom ze de koningin van de Nederlandse televisie werd genoemd. Met in de hoofdrol verraste ze bekende Nederlanders door vrienden en familieleden uit hun verleden naar de studio te halen. Gemiddeld keken daar zo'n 6 miljoen mensen naar. Het programma won dat jaar dan ook de Gouden Televisiering. Ook zeggen ze A was niet van de televisie weg te denken in 1987. Miljoenen mensen keken naar de belevenissen van dokter Lidie van der Ploeg en haar gezin. En natuurlijk huishoudster Mien Dobbelsteen. Zodra zij de telefoon opnam met de assistente van dokter van der Ploeg, wist je dat er gelijk weer iets ging gebeuren. In 1987 was ook het jaar waarin de honeymoon quiz van start ging. Ron Brandsteder die ontving aanstaande bruidsparen die allerlei vragen en opdrachten tegen kregen voorgeschoteld. Vooral de toren van Pisa, weet je nog? Waarbij glazen op elkaar werden gestapeld. Werd een beroemd onderdeel. Het programma groeide al snel uit tot een van de grote publiekstrekkers van de zaterdagavond bij de Tros. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1987.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het...
9: Je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Harry Potter. De theatersensatie van dit moment.

0: met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nicolai Shep-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met

Yusu en Door samen met Nene en Cherry. 7 seconds aan het begin van weer een uur muziekmiddag hier bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van Stella Lefty, van Six, van Bette Midler, van de Beatles. En nu gaan we naar George Ezra. Dit is Eddie.

Pink, All I Know So Far is de titel van deze leuke plaat. Je luistert naar Omroep Zeeland, naar de muziekmiddag. We gaan het hebben over Obladi Oblada van de Beatles. Paul McCartney die pikte die woorden op van een Nigeriaanse muzikant genaamd Jimmy Scott, die de uitdrukking heel vaak gebruikte. Vrij vertaald betekent het zoiets als het leven gaat door. De opname van het nummer verliep alleen een stuk minder vrolijk dan het nummer klinkt. McCartney die wilde het steeds opnieuw opnemen en John Lennon die kreeg er op een bepaald moment gewoon echt helemaal genoeg van. Na een pauze kwam hij terug en ging achter de piano zitten en speelde de opening expres veel te hard en overdreven snel. Nou, en juist die geïrriteerde versie vond de rest eigenlijk perfect. En dat is dus de piano die je nog altijd hoort aan het begin van dit nummer.

Douwe Bob samen met Mo. Je hoort het nog even blijven in de muziekmiddag. Straks gaan we weer naar het jaar van de hits. 1987 heb ik een aantal belangrijke nieuwsfeiten uit dat jaar voor je verzameld. En we gaan natuurlijk nog een hit draaien uit dat jaar. Maar eerst nog veel andere muziek. Zometeen naar 1984 met Bette Midler. Maar nu eerst Miles Smith.

Bessa Midler, ze had een hit in 1984 met dit Beast of Burden. Het is in de muziekmiddag weer tijd geworden om terug te keren naar het jaar van de hit. We gaan terug naar 1987. Op 6 maart vertrekt de veerboot Herald of Free Enterprise vanuit de haven van Zeebrugge richting Dover. Kort na vertrek stroomt er water naar binnen omdat de boegdeuren nog openstaan. Binnen enkele minuten kapseist het schip. Van de bijna 600 mensen aan boord komen er 193 om het leven. Het is een van de zwaarste scheepsrampen in Europa van na de oorlog. In september van 1987 raakt Ahold topman Gerrit-Jan Heijn spoorloos. Hij is vertrokken voor een afspraak bij de tandarts, maar hij komt daar nooit aan. Niet veel later ontvangt zijn familie een losgeldeis en begint een zaak die Nederland maandenlang in zijn greep houdt. Pas in april van 1988 wordt duidelijk dat Gerrit-Jan Heijn al op de dag van zijn ontvoering is vermoord door Ferdy E. En dan is er ook nog 19 oktober. Zwarte maandag. Overal ter wereld kelderen de aandelenkoersen. Op Wall Street verliest de Dow Jones op één dag maar liefst 22,6% van zijn waarde. De grootste daling in de geschiedenis van de beursindex. Ook in Amsterdam raken beleggers in paniek en gaan de koersen keihard onderuit. Dat allemaal in ons jaar van de hit 1987. Dan gaan we nu naar de hit uit dat jaar. Shadow Dreams werd geschreven door de zanger Clark Datchelor. Gewoon in de woonkamer van zijn ouders. Hij dacht daarbij niet aan een gewone relatiebreuk, maar aan een scheiding waarbij echt alles wat je samen had opgebouwd uit elkaar valt. Zijn vader, zelf muzikant, hoorde hem eraan werken en zei meteen: volgens mij heb je een eerste hit geschreven. Hij kreeg gelijk. Het nummer werd de grote doorbraak voor Johnny Hates Jazz. Juist die combinatie maakte het zo sterk. Een behoorlijk verdrietige tekst verpakt in opgewekte en bijzonder aanstekelijke popmuziek. Onze hit uit het jaar van de hit 1987.

Coming Home, je hoorde Shepherd, daarvoor Max en Andy Grammer met The Thing I Love en de hit uit ons jaar van de hit in 1987, Johnny H. Jazz en Shattered Dreams.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gingen in de muziekmiddag even terug naar 1999 met Blondie. Maria hoorde je, nummer wat je uiteraard wel kent. We draaien het vaker in de muziekmiddag. Straks in het programma hebben we ook nog opmerkelijk nieuws. Het gaat over valse bommeldingen. Hoe dat precies is, leg ik je later in dit programma uit. Eerst nog lekkere muziek. Wat dacht je van deze van Stella Lefty? On a train.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: VitaPro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42...

0: zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27. Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
2: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Dag Jaap.
11: Hi.
10: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
11: Ja, we hebben echt veel nodig.
10: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
11: Klopt.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
14: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met

CNCO, je hoorde Reggaeton Lento. Dit is de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. In dit uur muziek van onder andere Will and the People, Ed Sheeran, Fleetwood Mac en u, Sam Yeu, Have a Little Faith.

0: Onze muzikale tijdreis, de muziekmiddag, bracht ons terug naar 1999. Jode, Cher en Strong Enough. Straks hebben we opmerkelijk nieuws uit India. En dat gaat over valse bommeldingen. Hoe dat precies zit, nou, dat vertel ik je zo meteen na nog een aantal platen hier in de muziekmiddag. Want daar gaat het om natuurlijk, muziek. Zometeen Billy Joel, nu Blauwe Dag. Dit zijn Suzanne en Freek.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

We gingen even terug naar 1983. Lang geleden dus. Billy Joel, je hoorde The Longest Time. Over lang geleden, straks... over lang geleden gesproken, zo moet ik het zeggen. Straks gaan we nog een keer terug naar het jaar van de hit, 1987. En dan vertel ik je wat je kon doen met 10 gulden in die tijd. Maar goed, eerst nog veel muziek. Wat dacht je van deze van Alex Warren?

De muziekmiddag bij Omroep Zeeland met Fleetwood Mac. Je hoorde Save Me. Het is tijd geworden voor opmerkelijk nieuws. En dat komt uit India, waar een software engineer jarenlang voor enorme onrust heeft gezorgd. De man die zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 valse bommeldingen hebben verstuurd. Naar luchtvaartmaatschappijen, naar scholen, naar universiteiten en zelfs naar politici. En iedere melding moest serieus worden genomen. Gebouwen werden ontruimd en soms kwam ook de explosieve opruimingsdienst in actie. Ondertussen wist de man uit de handen van de politie te blijven door gebruik te maken van VPN's, versleutelde berichten en het dark web. Maar uiteindelijk maakte hij 1 klein foutje. Hij verstuurde een melding met zijn persoonlijke e-mailadres. Daardoor kon de politie hem opsporen en arresteren op de luchthaven van Chennai. Na 3 jaar digitaal kat-en-muisspel werd hij dus niet gepakt door ingewikkeld speurwerk, maar gewoon doordat hij 1 keer het verkeerde e-mailaccount aanklikte en zijn mailtje verstuurde. Opmerkelijk nieuws dus uit India hier in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland.

0: concrete heart.
1: De Zeeuwse Top 40.
2: In de Zeeuwse Top 40 praten we met popduo Sense. En je hoort muziek van Dax Hovius, Rozan en Peter Slager. Straks vanaf 16:45 de Zeeuwse Top 40.
3: Omroep Zeeland.
4: Let me say the sense, baby.

Tina Turner, een hit voor haar in 1983. Je hoorde Let's Stay Together. Het is tijd geworden om nog één keer in dit programma terug te gaan naar het jaar van de hit, 1987. Wat kon je toen eigenlijk doen met 10 gulden, is de vraag. Nou, bij de bakker kon je er 4 witte broden voor halen. Een brood kostte toen gemiddeld 2 gulden 18. Dus na 4 broden kreeg je nog 1 gulden 28 terug. Ook voor de bierliefhebber kwam dat tientje aardig van pas. Een liter pils uit een krat kostte gemiddeld iets meer dan 2 gulden. Voor 10 gulden had je dus bijna 5 liter bier, oftewel zo'n 16 flesjes van 30 centiliter. Dat is natuurlijk niet een heel krat, maar goed, hè? Je begrijpt het. En moest er getankt worden, dan kreeg je voor datzelfde bedrag ongeveer 6,5 liter normale benzine. Begin 1987 betaalde je daarvoor rond de 1,52 gulden per liter. Geen volle tank natuurlijk, maar je kwam er toch weer aardig eindje mee op weg in 1987. Ons jaar van de hit.

0: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
2: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd,

0: Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf. Omroep
7: Zeeland. Goedemiddag, het Zeeuwse nieuws van 5 uur met daarin onder meer, niet met parasol en handdoek naar het strand, maar met een emmer en een prikker. Het is voor tientallen vrijwilligers deze dagen heel normaal. En niet bedienen op een terras of vakken vullen in een supermarkt, maar bedden opmaken en boterhammen smeren als vakantiebaantje. Dan het weer. Het zomerse weer houdt nog eventjes aan. Ook morgen wordt het zomers warm, zelfs nog iets warmer dan vandaag, met maximaal 28 graden. Maandag nog een tikkeltje warmer. En dat is meteen ook de warmste dag van de nieuwe week. Want vanaf dinsdag komt er verandering. Niet alleen in temperatuur, maar ook in het aantal zonuren. Nou, voor we daar aan toe zijn, eerst nog eventjes het Zeeuwse nieuws in het kort. Aan 12 Zeeuwse veteranen is vanmiddag het draaginsigne militaire oorlogs- en dienstslachtoffers uitgereikt. Het is een nieuw insigne wat in het leven is geroepen na een lange lobby van de Vereniging voor Gewonde Militairen. Gewonde militairen konden voorheen wel een insigne krijgen vanwege hun verwondingen, maar alleen als die tijdens een oorlogsmissie waren opgelopen. Militairen die verwond raakten tijdens een training of tijdens een andere dienst konden dit insigne niet krijgen. Daarom is dit nieuwe insigne nu in het leven geroepen. In totaal komen 13.000 veteranen in Nederland in aanmerking voor deze onderscheiding. In Kolijnsplaat is vanmiddag de natuurbegraafplaats geopend. Het is de eerste plek in Zeeland waar mensen kunnen kiezen voor een natuurlijke begrafenis. Daarbij wordt geen steen op het graf geplaatst, maar een houten schijf met daarop alleen een naam, geboorte- en overlijdensdatum. Verder kenmerkt de begraafplaats zich door natuurlijke elementen. Alleen inwoners van de gemeente Noord-Beveland komen in aanmerking voor een plekje op deze nieuwe begraafplaats. En de brandweer in Katzand is ervan overtuigd dat de brandweerpost in het dorp snel weer open kan. Vannacht om middernacht viel het doek voor de post. De veiligheidsregio heeft de post gesloten omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Maar dat bestrijden de vrijwilligers zelf, die een kort geding hebben aangespannen tegen de veiligheidsregio. Dat dient half augustus en met 2 video's op Facebook hebben de vrijwilligers afscheid genomen van hun post. Ja, met emmers en grijpers in de aanslag zijn 50 vrijwilligers in Katzand aan de landelijke Beach Clean-up Tour begonnen. Verslaggever Adaya Unland was erbij en ving de deelnemers vlak na de start op bij groeten.
8: 1, 2, 3. Yeah.
9: Joris, is het je eerste keer?
10: Ja, de eerste keer, ja.
9: Heb je er een beetje zin in?
10: Ja, ik ben benieuwd. We hebben het weer mee, dus ja.
9: Wat heb je allemaal mee? Wat heb je in je handen?
10: Ik heb een emmertje gekregen met een gat erin. En daar moet het vuil in, dus het plastic. En dan zit er ook nog een zakje aan waar we de sigarettenpeuken in moeten stoppen. En die worden dus apart ingezameld. En een prikstokje.
9: Ja, en de focus ligt volgens mij op microplastic, hè?
10: Ja, kleine stukjes plastic afval. Dus goed onze ogen open houden, dak.
9: We gaan nu de duinovergang over zo. Eerst even de trap op. Ja. Wat is je tactiek?
10: Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben helemaal nieuw, dus we gaan het meemaken.
9: Nou, succes.
10: Ja, dank je.
9: Maaike Verder, je bent communicatieadviseur bij Stichting de Noordzee. Dit jaar ligt de focus op microplastics. Ja. Waarom is dat?
11: Ja, we zien eigenlijk, we doen dit nu al 13 jaar, het strand schoonmaken. En we zien de afgelopen jaren dat de stranden steeds schoner worden. En dat is super goed nieuws en daar zijn we heel blij mee. Maar we zien ook dat het verandert wat er op het strand ligt. Dus als je dan inzoomt, dan zie je dat juist kleine stukjes plastic, dat gelijk

0: blijft. Dus dat, ja, dat wordt nog niet minder. En die kleine stukjes plastic, ja, dat kan dus microplastic. Dat is echt bijna onzichtbaar. Of mesoplastics heet dat dan. Ja, 5 tot 25 millimeter. Dat zijn echt kleine stukjes. Ja, die zien we gewoon nog overal op het strand liggen. En dat blijft gewoon een heel groot probleem.
1: Wat hopen jullie nu aan het einde van deze... Want het zijn 2 weken hè, dat dit duurt. Wat hopen jullie aan het einde te hebben bereikt?
0: Nou, sowieso dat de stranden gewoon weer echt een stuk schoner zijn. Voor de mensen die erop zitten, maar vooral voor de natuur... Maar we willen ook echt heel erg aandacht vragen voor het afvalprobleem. Want uiteindelijk willen we dat het opruimen niet meer nodig is. Dus dat, nou ja, de plastic kraan die moet gewoon dicht. We moeten gewoon stoppen met vervuilen. Ja, zodat hopelijk uiteindelijk de tour niet meer hoeft te bestaan.
1: Annelies en Niels, wat hebben jullie al gevonden? Want we zijn op het strand. Het voelt heel erg schoon aan.
2: Tot nu toe valt het me nog mee. Ik had het erger verwacht, maar goed, we zijn pas net begonnen.
1: En wat heb je al in je... Want het is een emmer hè, met een gat erin. Wat zit er al in?
2: Ik heb al een plastic dop en heel veel ondefinieerbare stukken plastic. En ook in een apart zakje verzamelen we de sigarettenpeuken.
1: En wat heb jij?
3: Ik heb een bierdopje gevonden. Verschillende stukjes plastic. Heel verschillende kleuren. Sommige hard, sommige zacht. Ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje...
1: En waarom vinden jullie het zo belangrijk om dit te doen?
3: Nou, er wordt toch op deze wereld wel een hoop rotzooi achtergelaten. En ja, als je dan een beetje een steentje bij kan dragen door het op te ruimen... en tegelijkertijd lekker in het zonnetje buiten te wandelen... Nou, dan is er eigenlijk niks beters.
1: Mooi. Nou, ik ga jullie niet langer ophouden. Heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Zet hem op.
3: Dankjewel.
4: En vorig jaar werd met actie een kleine 500 kilo afval van de Zeeuwse stranden gehaald. En of dat wordt geëvenaard of overtroffen, dat is half augustus duidelijk. Want dan is de schoonmaakactie klaar. En wie ook nog niet klaar is, dat is Taylor Swift. Want die moet de komende 3 minuten vol gaan zingen.

0: Elizabeth Taylor van Taylor Swift. Niet in de bediening op het terras of vakken vullen in de plaatselijke super, maar een vakantiebaan in het verpleeghuis. Bij zorgorganisatie SVRZ lopen deze zomer heel wat jonge vakantiekrachten rond. Ze zijn belangrijk om de zorg in de zomerperiode overeind te houden. Zoals een zorgcentrum Simnia in Domburg.
1: Goedemorgen, meneer.
2: Goedemorgen.
1: Ik kom even uw bed opmaken.
2: Goedemorgen.
3: Jure van Tilburg, jij hebt als bijbaantje dat jij hier bij het verpleeghuis in Domburg werkt. Wat moet je allemaal doen hier?
1: Ik regel dat ze te eten krijgen. Ik doe de was. Ik doe ook de vaatwasser. Ik zorg dat alles schoon is.
3: En wat ben je nu aan het doen?
1: Ik ben nu zijn bed aan het opmaken.
3: Dus dat hoort er ook bij?
1: Ja.
3: En waarom heb je ervoor gekozen om hier in de zomer te gaan werken?
1: Ik kwam erop door mijn moeder. En ik dacht, ja, laat maar even kijken. Ik wist niet zeker of ik het ging doen, want ik was eigenlijk al een beetje meer aan het kijken. En toen dacht ik, ja, mijn teamleider had zo goede energie en ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen.
3: Dus is jouw bijbaantje anders dan wat je vrienden bijvoorbeeld doen in de zomer?
1: Eigenlijk niet, want een van mijn vrienden is door mij ook hier gaan werken. Ja.
3: Oh, dus het trekt wel aan.
1: Ja.
3: En wat maakt het zo leuk om juist hier te werken?
1: Ja, gewoon de mensen. Je maakt echt een band met de mensen. En dat vind ik ook echt heel mooi aan deze baan. En dat maakt het toch ook wel echt een stuk leuker, ja.
4: Ines Strating van SVRZ, waarom maken jullie gebruik van vakantiekrachten?
5: Wij maken gebruik van de vakantiekrachten eigenlijk het hele jaar door. Dat doen we dit jaar voor het eerst. Dus eigenlijk noemen we het ook geen vakantiekrachten meer. Maar wij bieden ze eigenlijk een bijbaan aan op basis van een oproepcontract.
3: En hoe belangrijk zijn deze extra hulpjes?
5: Heel belangrijk. Zeker in de zomerperiode. Omdat dan onze vaste medewerkers willen we graag hun vakantie kunnen. Dat hun die op kunnen nemen. Dus ze zijn heel belangrijk.
3: Wat helpt het jullie dat ze er zijn?
5: Het is heel belangrijk dat ze er zijn, zodat de zorg door kan gaan. En zij brengen vaak ook hele leuke, positieve energie mee. En de ouderen vinden dat ook altijd heel leuk.
3: En want hoe reageren zij erop?
5: Heel vaak heel positief. Dan hebben ze ook weer andere gesprekken, echt van jong naar oud. En dat komt vaak heel leuk uit de verf.
3: Je bent hier in de zomervakantie aan het werk, maar ga je na de zomer ook weer door?
1: Ik denk van wel. Ik dacht eerst echt van, dit wordt echt een zomerbaantje. Dan ga ik zomaar even de zomer doen. Maar ik vind het echt wel, zeg maar, zo leuk worden dat ik het wel langer wil doen, ja.
0: En volgens de vakantiekrachten betaalt de baan in het zorgcentrum ook nog goed. Nou, dat staat in ieder geval genoteerd. Het was in ieder geval een verslag van Eva van der Welen. En dan gaan we naar het weer. Ja, noem dat geen vakantiebaantje, want dan beledig je hem ermee. Hier is John Havinga.
6: Ook morgen hebben we het aangename zomerweer. Maar het wordt wel weer warmer. We krijgen middagtemperaturen van 24 tot 28 graden. Want we hebben veel zon. Ook wel een paar stapelwolken. Maar de wind die komt uit het noordoosten is zwak tot matig. En daardoor zal het dus landinwaarts wat sneller opwarmen. Maandag wordt de warmste dag van deze week, want dan stijgt het kwik naar een gemiddelde van 30 graden. Op een aantal plaatsen in de provincie kan het 32 of misschien wel 33 graden worden. We hebben volop zon en een licht briesje die komt uit het noordwesten tot noordoosten. Wel zien we dat er wat onstabiliteit onze kant op komt, want in de nacht naar dinsdag, maar vooral dinsdag overdag, kunnen we te maken gaan krijgen met enkele regen- en onweersbuien. Ondanks die onweersbuien blijft het eerst nog wel warm, want de maximumtemperaturen komen dinsdag te liggen rond 28 graden. Ook op woensdag hebben we nog een enkele bui, af en toe ook zon en een temperatuur die nog iets verder terugloopt tot ongeveer 25 graden bij een matige westenwind.
0: En van het weer belanden we zo bij de sport aangeschoven. Collega Ton Druppers, goedemiddag.
7: Goedemiddag Martijn. Jan-Paul van Hekken heeft zijn eerste minuten gemaakt in het shirt van Tottenham Hotspur. De verdediger uit Arnhem-Muiden speelde een helft mee bij de Spurs in de oefenwedstrijd tegen Chelsea. Van Hekken begon in de basis en zijn ploeg won het vriendschappelijke duel met 2-1. De Oranje International maakte deze zomer tijdens het WK-voetbal een transfer binnen Engeland. De Spurs betaalden zo'n 60 miljoen om hem over te nemen van Brighton en Hove Albion. Over 3 weken dan kan Van Hekken zijn officiële debuut gaan maken als de Premier League van start gaat en Tottenham tegen Brentford speelt. Ook in eigen provincie werd er geoefend door een voetbalclub van het hoogste niveau. Kloetingen nam het in de voorbereiding op tegen Jong Sparta en slikte daarin de eerste nederlaag. 2-5 werd het tegen de belofte van Jong Sparta. En verslaggever Jorben Westraat die zag de promovendus aan het werk.
8: Kloetingen heeft kennis gemaakt met het niveau van de tweede divisie. Want het trof vanmiddag bij de Borselen Sloe Poort Cup Jong Sparta. En dat is dit seizoen een competitiegenoot in de tweede divisie. De hele wedstrijd stond Kloetingen eigenlijk onder druk. En het was dan ook verrassend te noemen dat Kloetingen op een 2-0 voorsprong kwam. Want in het eerste half uur kwam het 2 keer voor de goal van Jong Sparta. En was het 2 keer raak. En beide keren was het Jeffrey Dijkstra die scoorde. Maar Jong Sparta liet het er niet bij zitten. Voor de rust werd het nog 2-2. En in de tweede helft bouwden ze dat gelijkspel nog uit naar een 2-5 overwinning. Een van de Spartaanse treffers kwam op naam van Daniel Hansen uit Bruinisse. Dit jaar lijkt hij de spits te worden van Jong Sparta. Kloetingen heeft nog 2 weken om zich te gaan richten op de competitiestart. Want dan speelt het tegen AFC. Maar vandaag verliest het van een andere competitiegenoot Jong Sparta met 2-5.
7: Hoek, competitiegenoot van Kloetingen in de tweede divisie komend seizoen, oefende gisteravond al en kwam daardoor vandaag niet in actie. De Zeeuwse club won met 3-1 van RBC.
0: Nou Tom, dankjewel. En daarmee zit het Zeeuwse nieuwsoverzicht van 5 uur erop. Tenminste, hier op de radio. Wil je alles nog een keer terugkijken, maar dan met plaatjes? Ja, ga dan zeker om 6 uur zitten voor de tv. Want dan begint onze tv-uitzending met Zeeland Nu. En daarna natuurlijk nog even een terugblik op de week met Zeeland de Week. Wil je het nieuws van vandaag allemaal teruglezen? Ga dan naar omroepzeeland.nl of naar onze app. En wil je al het sportnieuws weer bij je bijhouden? Ga dan naar omroepzeelandsport.nl. Zo, tot zover al deze huishoudelijke mededelingen. Ik ga het stokje weer overgeven aan de collega's van de Zeeuwse Top 40. Geniet van de avond. Graag tot morgen.
9: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De Zeeuwse Top 40. Muziek uit Zeeland met

0: Dax Hovius met Neem. Goedemiddag, welkom bij de Zeeuwse Top 40. Elke week muziek uit Zeeland of van Zeeuwse artiesten buiten de provincie. En natuurlijk met Marcel.
1: Ja, dat was de nieuwe single van de gitarist uit Capelle, Dax Hovius. Het gaat over een intense ontmoeting. Ja, en soms moeten zulke ervaringen even verwerkt worden in een lied.
0: Zangeres Rosanne Kerkaert woont niet meer in Zeeland, maar denkt nog vaak terug aan bepaalde plekjes en aan bepaalde personen van vroeger. En daarover maakte zij Hoekje van de Straat. Ik

Wat zijn de meest gestreamde nummers van Zeeuwse artiesten op dit moment? Wij hebben weer een nieuwe clip top 10.

0: Mi Corazon van Pop Trash Inc. blijft staan op 8.
1: Kaito stijgt van 9 naar 7 met Laatste Keer. Hij doet dit samen met Zeviano.
0: Rozan, Hoekje van de Straat, deze week op 6 van 5.

0: Zeeland.
1: Popduo Sens uit Goes maakt opgewekte popnummers waarmee ze ook regelmatig op het podium te vinden zijn. Jaren geleden al maakten ze het liedje Walking in the Rain. En met behulp van AI is dat nu helemaal opgepoetst. En dat ligt gevoelig, dat geven ze zelf ook toe. Maar het nummer blijft wel helemaal van henzelf. Hallo allebei.
2: Hoi.
1: Ik zat net te rekenen, hoe lang bestaan jullie eigenlijk al als duo, Luc?
3: Ik denk dat wij rond 2010 de eerste schreden hebben gezet op ons duo-pad. En in 2011 zijn we toen echt serieus aan de gang gegaan. Toen hebben we volgens mij onze eerste demo uitgebracht.
1: Walking in the Rain, een lied van een aantal jaar geleden. Hoe kwamen jullie erop om dit een tweede leven te geven?
3: Ja, nou, we merken dat wanneer we het live spelen, dan krijgen we daar altijd best wel goede reacties op. Dan zeggen mensen van, hey, dat ene liedje, wat is dat van jullie zelf? En ja, dus daar krijgen we positieve reacties op. En het is ook wel eens een tijdje geweest dat het helemaal niet op de setlist stond. Hè? Dat we het gewoon een jaar of zo, dus stond het er gewoon niet op. Maar elke keer als we het zelf dan weer speelden, dan dachten we, ja, het is toch eigenlijk wel een heel erg leuk nummer. En we waren eigenlijk op zoek naar weer een nieuwe single. Want het was alweer eventjes geleden. En we vonden dit liedje wel heel goed geschikt daarvoor, om daar wat mee te gaan doen.
1: Hier op de redactie hebben wij grote discussies over AI. Ook wat muziek betreft. Want, en dat is met muzikanten ook zo. Sommigen gruwen ervan en anderen omarmen het juist. Annemieke, hoe staan jullie daarin?
2: Nou, ik was ook echt heel argwanend, moet ik zeggen. Ja. Want Luc kwam er mee. En ik dacht echt, ja, wij doen dit zelf. Wij hebben niemand nodig daarin. Maar goed, hij heeft mij wel weten te overtuigen hoe je het dan gebruikt. Dus dat je wel echt zelf de regie houdt en zelf ook alles aangeeft wat je wil. Dus wel je eigen muzikaliteit erin stopt. En dat is voor mij wel echt een must. Dus dat is ook gebeurd.
1: En het was al van jullie, hè?
2: Het was al van ons, het bestond al. We hebben het alleen nog een beetje opgepoetst. En ja, Luc heeft daarin ook heel veel gedaan. Die heeft daar een soort van opdracht gegeven wat hij dan zou willen in dat nummer.
1: Wat heb je gezegd tegen AI?
3: Nou, eigenlijk heb ik helemaal niks gezegd. Want ik was vooral heel, heel benieuwd waar die zelf mee zou komen. Dus het ruwe demo heb ik geüpload. En ik dacht, de tweede versie, daar had ik zoiets van, ja, dit is hoe dit liedje moet klinken.
2: Ja, alleen dat is wel gewoon echt, dat hebben we heel dicht bij onszelf gehouden. Dus de stem is niet helemaal zoals die was op de AI. Je hebt ook nog andere dingetjes bedacht.
3: Ja, zoals
2: en ik ook. Ja, dus dat wel.
1: Ja.
2: Ja, we houden toch een beetje sens natuurlijk. Hè?
3: Zeker. De stem moet menselijk blijven. Want daar zit de emotie in natuurlijk.
1: Ja. Dus we kunnen misschien nog wel meer verwachten.
3: Ja, wie weet. Zeker. We hebben nog genoeg nummers liggen die we misschien eens een makeover kunnen geven. Of die we kunnen laten bewerken. Maar ja, het was echt een experiment. En ik denk dat het nu goed heeft uitgepakt. Alleen het is natuurlijk de vraag of dat voor elk nummer op die manier werkt. Want dit nummer wilden we graag helemaal met een bandsetting, dus helemaal aangekleed. Maar we hebben ook liedjes waarbij we het gewoon alleen bij de stem en de gitaren houden. En zoals we ook ooit begonnen zijn. En dat blijft toch ook wel heel erg wat we graag doen.
2: Ja, zeker.
1: Laten we gewoon luisteren. Ja, Walking in the Rain. Je zou er nu al een beetje naar verlangen eigenlijk.
2: Lekker toch?
1: Hier is Sense met Walking in the Rain. We'll be right back.

0: Vanaf hun vakantiebedje delen die Zeeuwse artiesten van alles op social media. En Stefan heeft daar vanaf zijn werkplek netjes een overzicht van gemaakt. Hi Stefan.
1: Ha, die Elsa, dialectband tweedehands, weet zijn fans wel te pleasen. Hun album Zo Goed Als Nieuw is al digitaal en op cd verkrijgbaar. Maar als je de covers in het Zeeuwse dialect liever op LP beluistert, ja, dan kan dat ook gewoon. Stuur een berichtje naar de band en dan zorgen zij voor een gloednieuw exemplaar. Ja, zeker geen tweedehandsje. De bandleden van Vos, met René Geelhoed uit Zonnemerre, wisten niet wat ze meemaakten. Het lied Zeeland werd op de Duitse televisie gebruikt bij een reisprogramma met een aflevering over onze provincie. Ja, en nu vraagt de band zich af of er een Duitse versie van het lied moet komen. Ja, dat zou toch wat zijn, hè? Het lied Zeeland in het Duits. En stel dat het dan ook nog eens een hit wordt. Nou ja, misschien ga ik nu iets te snel. En dan een stukje shownieuws hier bij Omroep Zeeland in de Zeeuwse Top 40. Radio 10 DJ Jeroen Nieuwenhuizen en zijn vriendin Tessa Kortlevers zijn ouders geworden. Van een zoon, genaamd Bo. Ze hadden al een dochtertje. En de trotse ouders verklaren dan ook op Instagram: sinds afgelopen vrijdag is ons gezin compleet. Maar waarom vertel ik je dit? Nou, Jeroen Nieuwenhuizen, inmiddels 54 jaar, komt uit Goes en begon zijn radiocarrière natuurlijk hier bij Omroep Zeeland. Hij presenteerde onder andere Muziek in Bedrijf eind jaren 90. Raccoon en zangeres Faela kunnen het goed met elkaar vinden. En ja, hitsucces blijft nog uit voor de duetversie van Daffodils. Maar toch krijgen zij geen genoeg van dat lied. En ik eigenlijk ook niet. Dus ik ben blij dat ze op de socials weer een akoestische versie hebben opgenomen en met ons delen in het bos.
2: What a

0: of zoiets.
1: Oh. Bart van der Weijden, Faela, begeleid door Dennis Huigen. En dan dat geluid van de natuur. Ja, ik kon zo gauw niet zien of het een Zeeuws bos is. Maar wat klinkt het fantastisch. Zoek het maar eens op Instagram bij Raccoon. En als je die locatie herkent, laat het dan gerust weten. En laten we nu vooral genieten van die studioversie van dat prachtige duet.

0: Ja, geen zomer zonder Summer Queen natuurlijk. Van de band The Royal Engineers.
1: Ja, de band bestaat niet meer, maar had twee Zeeuwse leden. René Geelhoed op toetsen en Michiel Buijsen op drums. En we hoorden de stem van zangeres Boutet Tamba. En zij is nu drum, gitaar en ukulele docent voor kinderen.
0: Muziek in dialect is deze week van Peter Slager van Bluff. Hij maakte in 2016, 10 jaar geleden, het dialectalbum Slik. En daarop staat deze Zeeuwse versie van Oh My Sweet Carolina van Ryan Adams.

0: Wat zit er in onze concertagenda?
1: Het is Beach Boom op de Brouwersdam. Het jaarlijkse dance festival met dit jaar onder andere La Fuente, Housequake en Santos Suarez. Er is wel een dresscode, wit met een snufje zandkleur.
0: Morgen op diezelfde Brouwersdam een nieuw festival, Tribute at the Dam, met de tributebands dus van Queen, Guns N' Roses, Bon Jovi, Anouk en Lenny Kravitz. En die spelen daar hun grootste hits vanaf 1 uur 's middags.
1: En alvast voor volgend weekend, vanaf vrijdag, de visserijfeesten in Breskens. En is daar ook muziek? Nou, en of, je kan daar genieten van onder andere de Lawine Boys, de Alpenzusjes, de Zeeuwse Jiffers en Jaco Ricardo.

0: Muziek uit Zeeland.
1: Muziek@omroepzeeland.nl. Dat is het e-mailadres waar al je Zeeuwse muziek naartoe kan. Volg die Zeeuwse muziek op de Zeeuwse Top 40 en social media.
2: Tot zover deze Zeeuwse Top 40. Volgende week zijn we er natuurlijk ook gewoon weer. Blijf lekker luisteren naar Omroep Zeeland. En ik hoop dat je een mooi weekend hebt.

0: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Manik Sampersen met het NOS Journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers 1 kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder meegesleurd. Puja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon.

0: Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
1: Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
11: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is 1 persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France FAM is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als 4e. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Boeotia, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:45 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd. Omroep Zeeland. Zeeland.

ligt, kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, meldde Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.